0: Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover.
1: Uur na uur.

loopt hier nog altijd door dezelfde bomen, door hetzelfde gras, droogt dezelfde natte was. Aan de lijntjes in de tuinen van dezelfde mensen, alleen wat ouder misschien.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostaba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover.
1: Uur na uur.

Vrouwtje een beetje raar gesteld, want de ene mens neemt veel te grote happen. De een woont in een villa en de andere bij de belt, en die moet zich op zijn teentjes laten trappen. De ene slaat zijn slag, doet wat hij soms niet mag, en de andere, dat is een feit, betaalt steeds het gelach. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n hele kleine man met een confectiepakkie aan. De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan, zo'n hongerleier, zenuwleier van een kleine man. De verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret, want dan hoor je onze heren kandidaten elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort. Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten. En zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel? Wie moet de rekening betalen voor hun grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n 18 gulden CNA'tje aan, zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. De minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de oost bemoeien. En als wij die vloot dan hebben en daar komt een beetje mot, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal, maar wie betaalt het pakkie van de vice-admiraal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakkie aan. Zo'n ordinaire man met van die bata schoentjes aan, zo'n zenuwleier, minimumleier van een kleine man. Dempsey gaat weer aan het boksen en krijgt weer een dik miljoen om zich een kwartiertje suf te laten stompen. En zijn tegenstander als die wint een half miljoentje meer, want die kereltjes die laten zich niet lompen. Wie snakt er naar zo'n baan, zo kreeg hij het gedaan, voor twee tientjes al zijn kiezen uit zijn kaken laten slaan. Dat is die kleine man, die kleine burgerman, zo'n doodgewone man met een confectiepakje aan. De man met zo'n uitgesneden linnen frontje aan, zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man. We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En dan zijn er veel slampampers, die zijn liever lui dan moe. Want die denken, nou die 18 piek, die neem ie. Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal. En wie is weer de dupe van het vrijheidsideaal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Die doodgewone man met zo'n confectiepakkie aan. Eén met zo'n imitatiejeger onderbroekie aan. Zo'n minimumleier, zenuwleier van een kleine man.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Zij wou zo graag. Nou, goed dan.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

luister met veel plezier naar Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms vorm krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corneille H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

blik. En jij beweert heel kalm, ik lust jouw bonen niet. Ik sta op en ongekust, mijn stoel valt om. Jij schuift je stoel naar achter, kwaad krassend geluid. Je tilt het glas op, laat het vallen, gooi de borden door de ruit naar buiten. En ergens hoop je stoel.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangifte van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: of veren door de steppen van Drenthe. Bij de Amersfoortse kei begon je al te sukkelen. Nu zullen we je nooit meer zien. Jouw mooie, oude, trouwe paardenkop.
1: Ja, dat had ze.
0: Je paardenhoofdstel hangt nu een mottenzak bij ons in de kast.

onder warme tropenzon is waar Nescafé begon. Bomen dragen rijpe vrucht, met de hand geplukt en gedroogd met lucht.

zusjes gaan naar winkelier. Die verkoopt met groot plezier aan mama, aan broertje, aan kleine zus. De grote normale of kleine bus.

daar was je heel gezellig bij elkaar. En ik zong daar met het meeste vuurtenor. Of laat ik liever zeggen, daarvoor ging het door. Maar de hoofdzaak was dat niet,

niet meer zing. Als ik straks nu toch nog met een ander trouw en dan deftig onder

die veel van stilte houdt en in zijn eentje tuinkabout. Ik ben een tuinkabouter. Liefst zou ik ook niet zingen en zwijgend bij een vijver staan, maar er zijn te veel.

beetje zitten snoer. Niemand wil meer zweten. Ja, doe maar duur en doe maar stoer. Het ambacht is vergeten. Nee, potstauzend, drie verf, nee. Ik doe niet aan die manie mee. Waar zijn de schoffel en de hark? Mijn tuin is

Nee, pots 1003, werf nee. Ik doe niet aan die money mee. Waar zijn de schoffel en

Als je nog dat soort mensen hebt, ik smeek u, kom me halen. Nee, pots duizend, drie verf, nee. Ik doe niet aan die money mee. Waar zijn de schoffel en de hark? Een

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkelbeglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws. Uur naar

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Tientallen winkels van slijterijketen Gallengal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te

dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws.

Goedemiddag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. We gaan in snel tempo richting van de zomer. En het is een traditie dat we in zomerse tijden op vakantie gaan. Dat geldt ook voor ons programma. Later daarover meer. Intussen hebben Anton en ik de nodige tijd er weer in gestoken om een heerlijk programma te maken. We gaan platen draaien voor elk wat wils, maar we blijven op de rails. Smeer je nog snel even in als je naar buiten gaat. Neem een makkelijke houding aan. Zet wat versnaperingen in het zicht. En draai de knop van je toestel naar een hoger volume. Dan zijn we samen op tijd en klaar voor de eerste van vandaag.

Na onze openingstune werd ons programma geopend door een paar goede oude bekenden. Namelijk de inmiddels gestopte Haagse band Golden Earring. Je hoorde een van hun vele grote hits, The Sound of Screaming Day, een werkstuk uit 1964. En het klinkt misschien wat nonchalant, maar de jongens van Patermoes Groen, die reageerden hierop wat verdwaasd met hun Laat maar waaien. Voor een amoureus liefdesliedje gaan we naar Frankrijk.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen, wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur

Michel Sardou is een Franse chansonnier en acteur, afkomstig uit een artiestenfamilie. Zijn vader was een zanger, cabaretier en acteur. Zijn moeder was een zangeres en een actrice. Hij had het dus niet van vreemden. Zijn grootste succesnummer had hij dan ook in Nederland in 1973 met L'Amadi d'Amour. Ook als acteur stond hij met succes op de planken. Alleen al met het theaterstuk L'Homme Question stond hij 160 dagen in het theater. Michel is intussen 79 jaar en nog steeds volop actief. En je zou er hoofdpijn van krijgen. Volgens Tol Hansen dan toch. En dan nu een lied over een wreed Afrikaans heerser. MUZIEK

Eind jaren 80 werd er op de tv een indringende, maar o zo populaire serie uitgezonden, Sakazulu genaamd. Het verhaal ging over een nietsontziende krijgsheer die tussen 1787 en 1828 een schrikbewind voerde in het oosten van Zuid-Afrika. De serie was een grote tv-hit. De tune We Are Growing werd gezongen door Margaret Sengana. En Johnny Gold was kennelijk blij dat die Zulu-koning eindelijk was vertrokken. Want hij zong Houdoe, hey. Een schijven die blijven aflevering zonder Tiroler klanken kunnen we niet laten passeren.

Liefhebbers van Tiroler muziek komen in ons programma niets tekort. Zo ook vandaag met het Power Trio Tirol. Ze presenteerden Ein Walzer für die Liebe. En regiozanger Jeroen van Zelst, vooral bekend in Midden-Brabant, kennen we onder andere van Hef het glas, Ze is veel ouder en Cola of Sinas. Je hoorde van hem dit keer Boeren, een single uit 2015. En we weten dat er veel accordeonluisteraars naar ons programma luisteren. Speciaal voor hun is deze plaat bedoeld.

Er zijn meer accordeonbewonderaars waar wij ons van bewust zijn. Het is een instrument dat mensen kennelijk doorgaans in een vrolijke stemming brengt. Graag gaan wij hierin mee. Evi speelde de Accordeonfreunden polka. En Queen zong in 1978 over de Bicycle Race, een nummer geïnspireerd door de Tour de France. De bijgaande videoclip deed veel stof opwaaien door de rare belgeluiden en de naakte wielrensters. Het is meer dan de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

We kennen allemaal de Moederdag en de Vaderdag. Ja, er bestaat zelfs een dag van de aardappel. Een kattendag en een bedplasserdag. Een dag van de roodharige, om er zomaar even een stuk of 3-4 te noemen. Maar hoe zit het met het speciale kinderdag? De Kinderen voor Kinderen die vroegen zich dat muzikaal af. En wij hadden er zelf ook geen antwoord op. En de Pipkings brachten in 1970 een opvallend plaatje uit en noemden dat Gimme That Thing. En deze single werd in 1958 geen succes.

0: niet in je, stop er maar niet in je.
1: De Amerikaanse zanger en gitarist Hank Mizzo bracht in 1958 de plaat Jungle Rock uit. In 1978 probeerde hij dat nog eens. Vooral in Europa scoorde hij er dit keer wel mee. Hij haalde er zelfs de top 40 mee. En het cocktailtrio vond de vorige single een plaatje. En lieten dat weten door de fotograaf. En als je deze plaat hebt gehoord, dan gaan we ervan uit dat je het met ons eens bent. Dat onze Schijven die Blijven show door moet gaan.

In die tijd hadden ze in Amerika 19 gouden en 2 platina platen verzameld. In ons land ging het wat minder vlot. In 1974 was er in ons land een uitschieter met The Show Must Go On. Het leverde hun 9 weken top 40 op. En Rob de Nijs had in 1964 een lekker coverplaatje getiteld Jij Alleen. En als je een geregeld kijker bent naar de muziekzender TV Oranje, dan zal deze zangeres je zeker bekend voorkomen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet

steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Monica West is een Nederlandse zangeres die met een regelmaat te zien en te horen is op TV Oranje. Vrijwel elke maand verschijnt ze met een nieuwe single en de daarbij horende videoclip. Het zojuist gehoorde nummer Hey Ouwe Joe dateert van enkele maanden geleden. En van een geheel ander kaliber is de plaat Midnight Blue van de Engelse mezzosopraan Louise Tucker. We mochten deze dame al eens ooit eerder in ons programma ontmoeten. We gaan even tijd nemen voor een zogenaamde vrijgevochten zangeres. MUZIEK

De Amsterdamse Adele Bloemendaal was actief in het cabaret, speelde toneel, was bekend met zingen. Ook in tv-series dook ze met de regelmaat op. Als 50-jarige stond ze zelfs in de Playboy. Bekend was ze ook met carnaval. In 1972 scoorde ze met Wat heb je gedaan, Daan? Typisch voor haar was dat toen ze op 84-jarige leeftijd werd gecremeerd, er een rode clownsneus op haar kist lag. En de Engelse popgroep Christie had in 1976 een miljoenenhit met Yellow River. In Nederland betekende dat 14 weken Veronica top 40. We gaan spontaan zingen en voorzichtig meespringen.

Onze huiszangeres Jetty Paletti zorgt altijd voor plezier en sfeer. In 2008 trok ze er weer eens de stoute schoenen bij aan en had ze een top 100 nummer met Hey Knul. En Juan Pardo is een inmiddels 84-jarige in Spanje geboren zanger die in 1980 een hit scoorde met No Miables. Het nummer kwam zelfs in de top van de Mexicaanse hitparade te staan. Kun je nagaan. En dan gaan we nu allemaal eens lekker instrumentaal.

0: andere keer misschien.
1: Je hoorde de Shadows. Je weet wel, die oude begeleidingsgroep van Cliff Richard. Instrumentaal met Theme for a Young Lovers. Een opname uit 1990. En Herman van Veen, die kennen we als een podiumkunstenaar, een schrijver, een muzikant, een acteur en een componist. En als je dan ook nog weet dat hij opgeleid is voor violist en muziekpedagoog, dan weet je dat het nummer Opzij niet zomaar uit de lucht is komen vallen. En deze Engelse zangeres werd tweede op het Euro Song Festival in 1970.

De Engelse zangeres Mary Hopkin vertegenwoordigde Engeland in 1970 op het Euro Songfestival. Zij werd daar tweede met Knock Knock Who's There. Het werd een begin van een grootse carrière. Wij draaiden een van haar betere hits en dat was Those Were The Days. En van Jan Smit hoorden we het nummer Van Goes naar Permanent. Maar dan in de uitvoering van jaren geleden, toen Jan Smit nog Jantje Smit was. En als je wat ouder bent, moet dit muziekje bekend voorkomen.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Op zeezender Radio Veronica was dagelijks om 18 uur een verzoekplatenprogramma te horen met de titel Jukebox. Het werd gepresenteerd door de DJ Stan Haag. Wij draaiden de tune die werd gespeeld door het Norman Petty Trio. En Mankenelis liet ons weten nog steeds een grote wens te hebben. Oh, had ik maar twee benen. We gaan steeds meer in de richting van de zomer en daar hoort de zon bij.

twee als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zou ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen.

George Harrison was een Beatle-gitarist die veel te jong in 2001 is overleden. Hij begon zijn carrière bij The Quarrymen, een band die de voorloper was van de Beatles. Hij is als solist bekend geworden met nummers als Bangladesh, My Sweet Lord en Give Me Love. Je hoorde Here Comes the Sun uit 1970. En Rudolf Kesselaar was een entertainer die we beter kennen onder zijn artiestennaam Rudy Karel. Zijn hoogste tijdlied haalde in 1968 de hitparades. En deze club staat bekend om hun levensliedjes en carnavalskraaks.

De muziekgroep Alle 13 Janken kennen we van hun levens- en carnavalskrakers. Nummers als De Witte Eend, Arrogante Kwal, Mosquito en Kieltje, die hangen ons nog vers in het hoofd. Het nummer Hopsasa wordt in dit rijtje nog wel eens vergeten. Reden voor ons om het nog eens te laten horen. En As Tears Go By van Marianne Faithfull komt niet bedoeld toch een beetje over als een verdrietig en wat mistroostig nummer. En deze zanger is bekend geworden door het zingen van liederen over Amsterdam.

De Klucht, een goedemorgen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien.

de dokken te ronken. In dat oud Amsterdam krijgt een zeeman de stuipen tot hij zich

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbare vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Uur na

Ik zit hier vlakbij aan de overkant in het koeras. Mijn schoonouders zijn namelijk vandaag 40 jaar getrouwd, dus wij mogen leuk met z'n allen in het hotel. We hebben er net het eten op, we mogen vannacht blijven slapen ook. Dat lijkt

leuk, maar voor mij is het de kwelling, want ik ken niet met die mens. Ik krijg het schompers van ze. Ken je dat? Zenuwachtig word ik van ze. En dan ga ik ze te veel drinken. En dan gaan ze weer tegen mijn aan-aan horen. Dus ik denk, ik moet even wegwezen voordat het weer een puinhoop wordt. Ik zeg, jongens, ik ga eens even tanken. Toen zeggen ze, maar Benny, ik kan morgen er ook nog. Ik zeg, ja, maar dan is de benzine misschien weer duurder. Vandaar dat ik er even tussenuit kom, begrijp je wel? Ja, jongens, ik ken niet met die mensen. Het is mijn eigen schoonfamilie, maar het is eigenlijk misgegaan vanaf de dag dat ik vaste verkering heb met Truus. Ik ga daar voor het eerst op visite kennis maken. Ik dan, want Truus kon ze al. En ik zeg, dag, wah, dag, nee. En tegen Truus, wat leuk dat je nog een opa en oma hebt. Jongens, en dat is nooit meer goed gekomen. Nee, die mensen hebben geen humor. Geen menselijke warmte. Nee, wat zijn er voor mensen, moet ik het uitleggen. Dat zijn van die mensen die altijd voordringen in winkels. Ken je dat? Die restaurants altijd eten en drank terugsturen. Ken je dat? Die altijd gelijk overal iets onderleggen tegen de kringen. Ken je dat? Die als je er één keer as in hebt afgetipt, gelijk zo'n asbak gaan legen. Ken je dat? Die in de garage hun wagen nog met een plastic hoes bedekken. Ken je dat? Die volgens mij, als ze met elkaar naar bed gaan, hun onderbroek aanhalen. Ken je dat? Ik mag voor jullie hopen, voor niet. Nou ja, dat soort mensen begrijpen wel, dat ken ik niet mee. Ik zeg ook tegen mijn vrouw, ik zeg, luister Truus. Het zijn jouw ouders, het is hun feest, maar hoef ik niet mee. Ze zegt, Ben, je mot. Denk maar zo, zonder jullie was ik er niet geweest. Ik zeg, van jou hadden ze niet hoeven trouwen. Dus zegt ze, Ben, daar kent ik niet om lachen. Ik zeg, nou, het is ook niet zo sterke grap. Gewoon een aardigheidje. Ja, je hebt toch ook vrouwen die wel een kind willen, maar daar geen man bij willen hebben. Nou ja, eventjes. Hè? Voor het leggen van de eerste steen. Ja, mijn zwager Harry is daar een meester in. En hij legt ze overal. Hè? Vooral zomers op reis. Ja, en dat noemt hij dan ook zijn bouwvakvakantie. Nou, wij mochten dan uitzoeken waar het feest plaats mocht vinden. En mevrouw zei, wat dacht je, Ben? In het bos of aan het water? Ik zeg, voor pa en ma lijkt mij je beste vlak aan het water. Hè? Maar dan moet er wel geen hek staan. Toen zei ze, Ben, denk dan even serieus na. Weet je dan iets moois in de bossen? Ik zeg, in de bossen? Ja, laten we zo'n bungalowtje nemen van het centrum. Toen zei ze, maar Benny, dat kennen we toch nooit in met z'n allen? Ik zeg, ja, zo'n bungalowtje. Nou, uiteindelijk is het dan het koerhuis geworden. De mooiste trage leger. Voor mij hoeft het niet, want ik word in de Noorderbeek Dwarsstraat. Maar daar zitten we nou met z'n achten. Alleen nog de volwassenen, hè? Want de kinderen mag er niet mee. Daar vindt mijn schoonvader te duur en te druk. Nou, wat hebben we daar zitten? Mijn zwager Harry, heb ik die genoemd? Nou, die is getrapt met Suzanne, mijn schoonzuster. En die zijn nou samen bij zo'n christelijke secte. Ken je dat? Ja, dat is de hele dag bekeren geblazen. En ze noemen haar eigen nou ook broeder en zuster. Maar ik had wel een mooi geitje vanmiddag in het hotel. Ik klop op de deur bij mijn schoonzuster en ze zegt, wie is daar? Ik zeg, hier staat broeder Ben. Ze zeggen, wat is er, broeder Ben? Ik zeg, Suzanne. Ik zeg, Suzanne, bent u bereid? Ze zegt, het hangt er vanaf tot wat, broeder Ben. Ik zeg, daar kan ik begrip voor opbrengen, zuster Suzanne. Maar ik kwam u op heden berichten, ik ben afgedwaald. Gelijk de deur open, zeg. En ze zegt, trek binnen, broeder Ben. U bent afgedwaald, ik ben zo blij dat u het zelf inziet. En waar bent u vanaf gedwaald? Ik zeg, van de echte dubbele graan, je neven.
gaat verder. We gaan er vanavond aan tafel. En voor het eten, zeg mijn zwager, zullen we even stil zijn? Ik zei, ja, dat is goed. En als het bevalt, houden we het zo. Wij krijgen daar soep vooraf. En per ongeluk zet ik mijn elleboog op de rand van het bocht. Dus ik krijg het hele zootje hier zo. Kun je je eigen dat een beetje voorstellen? Zo warm heb je het daar maar zelden. Nou, ik geef geen zorgen. Ik zeg, oma. Oma, kan je even langskomen? Er zit een ritssluiting in mijn soep. Afijn, ik krijg een droge broek van de eigenaar. Van meneer Koer. Mooie broek met een visgaat. Ik zeg, dank u wel meneer Koer, mooie broek. Vooral die visgaat, komt goed uit. Dan valt het niet zo als ik dadelijk de zalm er ook nog bij flikker. Afijn, het hoofdgerecht rondoor en we allemaal zingen. Lang zullen ze leven. Jongens, ik was blij dat ik niet onder Ede stond. Daarna had mijn zwager een plechtige toespraak. Wat zegt hij? Hij zegt iets van dat de mens niet scheiden wat de Heer heeft verbonden. Ik zeg, Harry, mag ik het, hè? Volgens mij, als de Heer het heeft verbonden, geneest het vlaggen. Maar stil. Ben, had je gezicht plechtige toespraak? Had je hasses? Dus ik hou me verder in. En dan gaat door over het huwelijksbootje en hoge zeeën en zo zetera. Ken je dat? En hij gaat zo lang door over die deinende boot. Dat ik de oma op zeg, oma, heb je een tijltje? Afijn, hij is uitgesproken. Ik denk, ik moet ook wat zeggen. Dus ik sta op, ik tik tegen mijn glas. Dat lazert over het tafeldeel. Is een jongen schepen, ik. Leg dat kleed dadelijk maar bij die broek. He? Allemaal voor de eigenaar. Is dat waar, de disgenoten, als voorzitter van de feestcommissie, wou ik graag enkele woorden tot u spreken. Er staat een man in het openbaar tegen de muur van een stadhuis te wateren. Komt er een bode naar buiten die zegt, meneer, dat wil de burgemeester absoluut niet hebben. Zegt die man, ik wil het ook niet hebben. Wil jij het misschien hebben? Helemaal ben ik blij dat jullie daarom lachen. Ja, maar bij mij aan tafel allemaal schettend ben. Beetje ach. Dat is toch een verhaal voor een huwelijk? Ik zei, waarom niet? Die bode kwam toch uit het stadhuis? En daarna komt er een taart met 40 kaarsjes en die moesten mijn schoonouders dan één keer uitblazen. Maar dat deden ze zo vochtig. Dat ik daar een hap van de mekeu kon krijgen. Nee, dat was geen blazen, dat was blussen. En morgen gaan ze wandelen. Ik zeg, jongens, ik wil wel wandelen, maar niet te voet. He? Ik zeg, hoe ver gaan jullie wandelen? Toen zeggen ze tot de begraafplaats en terug. Ik zeg, oh, is het een oefening? He? Ja, hè? En ik zeg nog tegen mijn schoonmoeder, ik zeg, ma, je mag wel uitkijken met die vos om je nek. In de vrije natuur. Die hebt daar misschien familie lopen. En die kennen jou wel eens naar je strot vliegen. Als ze daar een dode neef zien hangen. Ze zeggen, ja, die bent dus imitatie. Ik zeg, dan mag je helemaal wel uitkijken. Dan worden die vossen zetnijder. Als je hun neef namaakt. Nou, wandelen is niks voor mij, jongens. Ik wandel op mijn eigen manier. Ik doe het raampje open en ik zet hem in zijn één. Jongens, schijt uit, ik moet terug. Anders krijg ik de grootst mogelijke ellende.
Ik zit daar zo tegenop, jongens. Bij jullie is het gezellig, lekker menselijk, warm te lachen met z'n allen, hè. Maar daar zitten ze nou met een klein zaaltje familiefilmpjes te kijken. Ken je dat, familiefilmpjes? Die zijn alleen nog te redden als je ze versneld achteruit draait. Nee, jongens, ik zit er echt tegenop. Ik heb het jullie uitgelegd. Ik ken niet met die mensen. Ik heb ze sinds de zomer niet meer gesproken. Wij zijn samen op vakantie geweest, dat kan ik nog net vertellen. Kijk, wij zouden niet gaan, wij zaten krap in die dagen. Ken je dat? Kennen we allemaal vandaag de dag, hè? Dus wij zouden niet gaan, mijn schoonvader belt op. Zegt, treur ze maar met ons op vakantie. En desnoods mag Benny mee. Leuk binnenkomen voor Benny. Dus wij naar Spanje, naar Benidorm. Ken je dat? Om de Costa Plenty. Hartstikke mooi daar, jongens. En ik heb mij daar 14 dagen ingehouden, om truus. He, dus als mijn schoonmoeder kamer breekt, dan kwam zwemmen. Heb ik dus niet gezegd, treus, waar is mijn harpoen? Nee, ik heb het niet gezegd. Niet gezegd. Om truus. Niet gezegd. Nee, niet gezegd. En als mijn schoonvader zijn eigen liet fotograferen met twee ezels... Heb ik dus niet gezegd, wil de echte ezel opstaan. Niet gezegd, omtrus. Maar kijk, op de terugreis ging het mis. Ik ben bang voor vliegen, ken je dat? Dus ik neem er altijd een paar van tevoren. Gaat het een ruk beter? Is ook veel veiliger, hè? Zie je de motoren dubbelt? Hè? Dus ik heb daar ter plaatse aan de Costa een paar ingenomen. Ik kom een beetje te laat en geschuffeld iets achter binnen. En uit de vechten zie ik het al. Mijn schoonvader zit er met zijn driftige, dikke, rode nek, zo ziet hij. En die heeft toch zo'n rare harses. Dit heb je, ken je dat, dit hier? Die hebben een gezicht als een kassa waarvan de la niet goed slaat. Ik kan hem niet meer terugkrijgen. En mijn schoonmoeder van die dunne lippen zit een kruis op puzzeltje op te lossen. Je hebt allemaal lachrimpels, maar toevallig hangen ze wel allemaal naar beneden. Hè? En moet je nagaan, op onze stoelen hadden ze 4 plastic tassen neergezet. Op de rand gevuld met belastingvrij gekochte artikelen. Reukwater en gedistilleerd. Op onze stoelen. Ik zeg, pa, zouden ze vriendelijk willen zijn die tassen eventueel voorlopig ergens anders te plaatsen op den duur. Eventueel, als het u schikt, pa. Hij zegt, oh, wil je daar gaan zitten, Ben? Ik zeg, op den duur wel, pa, maar kijk, het zijn onze stoelen en dadelijk moeten we de riemen vastmaken. En ik weet niet of die wel lang genoeg zijn als wij blijven staan. Dus hij staat op, alles kankeren in de fucking pompen. Wij zijn opgestegen, we vliegen een uurtje en aan het eind van het gangpad start dat karretje met spijs en drank. Ken je dat? En mijn schoonvader in een zenuwachtig roepen en dan denk ik, ja, eerst deze kant uit, hier bij mij serveren nu. Ik schaamde me eigenlijk kapot, joh. Maar hij gaat dat tot 3 keer heen om te checken of het allemaal wel in orde zou komen, of er wel genoeg was. Ik dacht helemaal dat ik bloed zag toen ik er voor de 4e keer heen ging of was 2 flesjes wijn te reserveren. Want stel dat ze op zouden raken. Maar hij komt terug door de gangpad en vlak voordat hij gaat zitten doe ik even dit. Ken je dat? En ik zeg, pa, mede namens gezagvoerder Schuiver en zijn ganse bemanning, happy landing.

0: towards me, licking lips and tongues of fire. A host of golden demons screaming lust-based desire. And when it seemed for certain that the screams could get no higher, I heard a voice.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. En daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
2: Uur na

Kan iemand me vertellen wanneer een schutter rust? Wanneer de boog zich mag ontspannen, zijn pijl het laatste doelwit kust? Wanneer is een mens tevreden?

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karremans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor online geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol en laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.

0: Moet je afgepergerd thuis, vrouw uit, kachel uit.
1: Moet je met de kamer klaar ook nog eens een keertje hartjes in de kachel duwen.
0: Nou mogen wij ons gelukkig de trotse eigenaars noemen van een wit marmeren kuipbad.
2: En daar gaan wij dan eens lekker een paar uur.

0: een lekker legbad. Ken dan niet meer buiten, buiten een lekker legbad.
1: Je komt er wel helemaal gerimpeld uit, maar dat zal mijn zorg wezen.
0: Lekker hoor, even met de zeep spelen, even plonzen.
1: Fijn jongen, even.

0: Mijn legbad is mijn eigen privé-domein.
1: Daar hebben ze maar nooit van af te blijven.
0: Zal ik
1: hoor.
0: Alsjeblieft zelf mogen uitmaken wanneer ik in mijn legbad ga?
1: Zeg, als jij mocht kiezen tussen Shane Mansfield en een lekker legbad.
0: Nee. Tuurlijk, jongen, je legbad. Een van de weinige plekjes waar je ergens nog eens kan uitmaken.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister Van Wil. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. Maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt nu naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar kan het bogen op een meerderheid. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorwegprojecten vertraging op, zegt minister Karmans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat eerst geld naar onderhoud, daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in de prioriteit staan. Die worden dan eerst kritisch bekeken voor er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer kregen. Ze worden gewezen op het Europese asiel- en migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden. Een stijging van 38%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt. Bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: 24 uur per dag.
1: Rozo Radio.
2: Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen

Er is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond.
1: Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland meer wegen en spoorprojecten vertraging op.

0: Ja, wat moet ik zeggen? Je kan er niet aan ontkomen natuurlijk in deze tijd.
1: Nee.
0: Hè? Hartelijk goedemorgen sowieso in eerste instantie natuurlijk. Maar ja, we waren al zo vol van dit eerste nummer. We zitten helemaal in die WK-sfeer.
1: Ja.
0: En ja, sorry als je niet van voetbal houdt. Hoop je toch dat je blijft luisteren de komende 2 uur. Want ja, wat ik zeg, we ontkomen er niet aan, Katie en Isa. De komende 2 uur staan volledig in het teken van het WK, Oranje, het Nederlands elftal. Alle liedjes die daarover gemaakt zijn. En dat waren er weer een hele hoop. Dus we hebben weer een mooi lijstje samengesteld. En ja, titel, officiële titel, Oranje boven, de allerbeste Nederlandse voetbalhits. Nederlandse voetbalhits, ja, het staat er echt.
1: Ja, ja.
0: En ja, wat moeten we ervan zeggen?
1: Ja, weinig.
0: Door de jaren heen.
1: Weinig.
0: Oh, oh, oh.
1: Ja,
0: oh.
1: Nou, namens mij ook allemaal goedemorgen, lieve luisteraars. Ja, ik vind het wel heel grappig, Ralf, dat jij zo zegt van, er zijn heel veel nummers. Terwijl ik mijn deeltje had aangeleverd. En jij kwam van, nou, je hebt ze allemaal voor me weggekaapt. Ik heb er nog 5 en ik ben er nu eigenlijk wel klaar mee.
0: Ja, maar dat was omdat je echt al de bekendste en de, ja, die waren al voor mijn neus weggekaapt.
1: Ja,
0: inderdaad.
1: Zoveel waren het dus niet. En die te zijn, dan denk je ook van, man.
0: Ja, nou dat wel, ja.
1: Ja, dus, ja.
0: We hadden het net al over, hè. Ik op een gegeven moment had ik 5, 6 nummers. Daar was ik eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik denk, nou, ja, ik ga dit aanleveren en de rest gaan we heerlijk vol analyseren.
1: Dat, ja, kunnen wij, precies. Hè? Dat kunnen wij zeker. En nou, we zijn in ieder geval afgetrapt met wel een lekker nummer, vind ik zelf.
0: Zo.
1: Dat is een nieuw nummertje van Samuel Welte. En ja, die is natuurlijk op dit moment hartstikke hot. Jij kent hem, nou ja, jij kent hem zelf niet, maar zijn moeder weer heel goed. Hè? Want zijn moeder werkt bij jou.
0: Ja.
1: Ja, dus jij hebt, nou, je zit vlak bij het vuur.
0: Ja, het gaat hartstikke goed met Samuel natuurlijk.
1: Ja,
0: en nu
1: zeker.
0: Ook met het WK kun je ook niet om hem heen. Hij zit volgens mij in de reclame van de grootste Nederlandse supermarkt.
1: Ja, daar is het nummer van, toch? Of ik kijk Isa aan.
0: Met Jeroen van Koningsbrugge er ook in, dacht ik.
1: Ja, ik dacht in van Albert Heijn. Nou, ik zit Isa aan te kijken. Die zit hier letterlijk met het Jumbo-juichjek aan. Dus dat is wel van de concurrent.
0: Nou, dat doen we dan.

0: Heel goed, hè? Zijn we weer een beetje neutraal.
1: Ik heb ook gewoon netjes de WK-kamerjas van de Albert Heijn. Dus
2: dat is waar. Je hebt ze allebei.
0: Ja, al die merchandising, het is ongelooflijk, hè? Al die,
2: die dingetjes. Wat wel leuk is, die Samuel, die zat ook altijd met zijn familie en zijn vrienden naar de EK en WK-wedstrijden te kijken. En die had altijd wel als droom van, ik hoop ooit nog eens zo'n nummer te maken voor het WK. Nou, die droom is uitgekomen en hij scoort als een mal.
0: Ja, zeker.
2: Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus het was in ieder geval een lekker begin, inderdaad, van onze WK-uitzending deze keer. Misschien vind je het hartstikke leuk. Misschien ben je het over 2 uur hartstikke spuugzat. Al die oranje nummers. Maar blijf dan gewoon voor onze gezelligheid.
0: Precies.
2: Wel lekker zitten. En wat natuurlijk heel bijzonder is, dat we als het goed is...
0: Je hebt een verrassing volgens mij. Zo zit je erbij.
2: Ja, het is even afwachten, want het is natuurlijk wel een gekkenhuis. Ik heb mijn connecties. En het zou zomaar kunnen dat ik straks heel even een klein gesprekje heb met onze bondscoach Ronald Koeman.
0: Dat meen je niet. Heeft hij tijd voor ons kunnen vrijmaken?
2: Nou ja, goed. Ik had het al een paar keer gevraagd. Dat was iedere keer een nee. Gisteren had ik hem nog heel even gezegd. Joro, ik zeg...
0: Die man is zo druk nu natuurlijk.
2: Ja, ik zeg misschien zou je niet heel eventjes in onze uitzending... Hij zei, ik probeer tussen 10 en 11 even een plekje
0: vrij te maken.
2: Dat zou
0: echt geweldig zijn. Want wij hebben natuurlijk best wel veel te vragen aan de bondscoach.
2: Ja, en ook zeer zeker benieuwd naar zijn analyse. Vooral op de afgelopen wedstrijd. En die komen gaan natuurlijk. Ja. Dus,
0: zit ik al te denken, Katie, van hebben wij dan al wel intelligente vragen voor de bondscoach? Of moeten we de luisteraars vragen om ook iets aan te leveren?
2: Ze mogen altijd vragen aanleveren. Ja. Als ze zeggen van, kijk, want nu is wel de kans natuurlijk dat je een keer heel dicht bij het vuur zit, dat je een vraag kunt stellen aan Ronald Koeman. Dus stel hem gerust, jongens, op WhatsApp of andere social media. Hè. Je weet vast wel hoe je ons kunt bereiken. Dan stellen wij die vraag, mocht Ronald nog even in onze uitzending komen.
0: Ik word nu wel een beetje zenuwachtig, moet je zeggen. Want dit is echt een verrassing voor mij.
2: Is het ervan,
0: daar heb je heel als dit doorgaat, vind ik wel.
2: Ik zou het heel speciaal vinden, maar ik hou nog eventjes een slag om daar.
0: Ja, nee, begrijp ik. Die man is natuurlijk super druk. Dus dat,
2: Maar laten we het in de tussentijd nog eventjes doen met wat leuke muziekjes.
0: Ja, wat leuke muziekjes. Ja, het lijkt er dus op alsof het WK voetbal, EK voetbal, maakt ook helemaal niks uit. Dat iedere Nederlandstalige zanger, het is net als bij carnaval, eigenlijk een soort van hitje. Moet indienen en dan maar kijken wie de grootste wordt. Dat is eigenlijk van alle tijden zo. Ik heb namelijk een nummertje gevonden uit 1980. Nou, dat is al een tijd geleden, hè?
2: Behoorlijk.
0: Want André van Duin heeft natuurlijk ook een duit in het zakje gedaan als het om die nummers gaat. Voor het EK 1980 heeft hij het nummer geschreven Nederland die heeft de bal. Nederland die heeft de bal. En dat was toen best bijzonder, want de spelers van Oranje die zongen ook mee.
2: Mm-hmm.
0: Hè, in die tijd had je Simon Tahamata. Ja,
2: Simon Tahamata.
0: Dick Nanninga, Benny Wijnstekers.
2: Ja,
0: dat waren de Oranje Leeuwen in die tijd. En het is wel grappig, 2 dingetjes die ik daar nog over wil zeggen. De B-kant heette We gaan naar Rome toe. Want het EK was blijkbaar in Italië toen.
2: Okay.
0: We gaan naar Rome hebben we niet gehaald in dat EK. Want het was dramatisch verlopen. We konden na 3 wedstrijden al naar huis. En het liedje schijnt te eindigen met de woorden. Even goed luisteren. Ik denk dat André van Duin die zelf zo uitspreekt. Als jullie net zo voetballen als je zingt, kunnen we het wel vergeten.
2: Ja.
0: Nou, oordeel zelf. Nederland die heeft de bal. André van Duin.

0: Zo, muzikaal en sportief was dit het hoogtepunt, hè? Het EK 1988.
1: Dit is voor mij het WK-lied, of het EK-lied.
0: Was EK.
1: Bij uitstek. André Hazes. Ik heb altijd gedacht dat die beste man dit ook zelf geschreven had. Maar dat is dus niet zo. Dat is Hans van Hemert geweest. En destijds aangeboden aan Willeke Alberti.
0: Maar die zei weer, zoals we dat al vaker
1: zoals
0: hebben.
1: Zoals we heel vaak hebben gehad.
0: Nee, doe maar niet.
1: Nee, is niks voor mij. Nou weet ik niet of zij daar zo'n spijt van heeft.
0: Dit past zo bij
1: André. Je moet toch gewoon gezelligheid op een kruk, een blikje bier erbij.
0: Maar ja, ook wel geholpen door het feit natuurlijk dat Nederland daar de Europese titel pakte. Hè? Want toen was alles natuurlijk, na dat toernooi was alles...
1: Dat klopt.
0: Ja, hem oranje, gekte.
1: Dat klopt, het is ook van het jaar inderdaad.
0: Ja, dat was echt mega.
1: Ken jij het eeuwenoude Schotse lied? O lang... Ja, en dan is het saai.
0: Ja, dat is een oud Schots volksliedje.
1: Ja.
0: Ja, ik ken het. Dat is deze melodie.
1: Deze melodie. Dus wat staat daar heel erg bekend om de oudejaarsvieringen?
0: In Schotland? Dus, wordt die daar gebruikt?
1: Jazeker.
0: Oh, oké.
1: Ja,
0: nou, mooie melodie.
1: Ja.
0: Mooie.
1: En de spelers van het Nederlands elftal, die waren ook weer, net zoals bij jouw nummertje er straks, bij deze te horen in het achtergrondkoortje.
0: Ja.
1: Ik weet niet of jij iets gehoord hebt van, denk van, die.
0: Of ik Marco van Basten kon onderschijden.
1: Willem Kieft.
0: Kon ik niet.
1: Koeman.
0: Laten we het niet over Willem Kieft hebben.
1: Jawel.
0: Gaan we het wel over Willem Kieft hebben. Want dat was natuurlijk de man die met zijn goal tegen Ierland ervoor zorgde dat we überhaupt tegen Duitsland mochten gaan beginnen.
1: Dat bedoel ik.
0: Willem Kieft, moeten we dat nog...
1: Die
0: hing bij jou in 10 fouten op je meisjeskamer, toch?
1: Ja, waar hing die niet? Ja, precies.
0: Ja,
1: wat ben ik verliefd op die
0: Willem
1: man
0: Kieft,
1: geweest.
0: Ja, wat vind je van de huidige Willem Kieft?
1: Ja, ik blijf dat een hele leuke man vinden.
0: Ja, hij is iets grappigs, hè?
1: Ja.
0: Hij neemt zichzelf ook niet zo serieus.
1: Ben je dus, gek? Dan van de week ook, dan zit ik zo naar zo'n programma te kijken. En dan zit hij die... hoe heet hij nou? Met die grijze krullen nu.
0: Pierre van Hooijdonk.
1: Ik moet die man zo niet. Die zit daar iedereen af te krakelen en te doen. Dan denk ik, wat heb je zelf bereikt?
0: Veel.
1: Toch?
0: Ja, veel.
1: Oh, sorry.
0: Ja,
1: jij
0: zeker.
1: Bent...
0: Nee, Pierre van Hooijdonk. Kom in nakkringen niet aan Pierre van Hooijdonk.
1: Nee. Dat is ook zo.
0: Mooie carrière gehad.
1: Doet me verder waardig. Maar goed, dan denk ik, waar zit je daar nou met de... Is hij nou zo'n groot interlandspeler dan?
0: Jawel, maar hij was altijd pinchhitter. Hij werd altijd ingebracht als er op het laatste 10 minuten nog een goal geforceerd moest worden. Want hij was natuurlijk groot, hij kon goed koppen. Hij kon strijd maken in de 16, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Maar het is die hele samenstelling van zo'n tafel is natuurlijk zorgvuldig samengesteld. Hè?
1: Mm-hmm.
0: En zo'n type als Pierre van Hooijdonk willen ze gewoon graag hebben om tegenwicht te bieden aan Rafael met zijn grap en zijn rollen.
1: Ik moet hem echt niet, want dan denk ik van je weet echt alles wel beter. En ook echt afkraken van mensen. En dat heeft Kieft natuurlijk helemaal niet.
0: Nee, Kieft zit aan met een hele andere persoonlijkheid. En
1: precies.
0: Gewoon,
1: dat.
0: Willem Kieft, hoe kunnen we hem ooit vergeten?
1: Ik niet, denk ik.
0: Nee, dat is
1: ik had zelfs een pop, dat was ons kind. Hè. Dat was gewoon babytje Kieft.
0: Babytje Kieft.
1: Babytje Kieft, ja.
0: Heette die Kieft of heette die Wim?
1: Nee, hij heette Robbie Kieft.
0: Robbie Kieft?
1: Ja.
0: Robbie Kieft. Dat is de broer van Willem, of?
1: Nee, het kindje, dat was de pop die ik had.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Met hem.
0: Maar,
1: nou... Dan klopt dat toch?
0: Oh, Robbie Kieft. Jij droomde dat je een kind had met van Willem.
1: Ja.
0: Zo.
1: Nou, dat droomde ik niet alleen. Dat was vrij harde waarheid voor mij. Hoor. Okay. De geboortekaart
0: en zijn voornaam was Robbie.
1: En dat was Robbie Kieft.
0: Robbie Kieft.
1: Ja. Ja, ik zie jou daar lachen.
0: Ja, nee, ik zit gewoon te dingen. Ja. Robbie Kieft Rijntjes.
1: Ja.
0: Beetje die combinatie.
1: Toen had je dat nog niet, hè? Je dubbele namen. Nee, dus het was gewoon, het was Robbie Kieft. Ja. Wat een onzin dit. Dit gaat helemaal voorbij de WK.
0: Oh, nou, dan zullen we dan snel terug gaan naar
1: het
0: WK.
1: Wat was jouw... Heb jij een guilty pleasure iets, WK-dingetje?
0: Guilty... Ik vind het hele WK guilty pleasure tegenwoordig.
1: Ja. Ja, ben je echt dat je alles volgt en kijkt?
0: Nee, ik vind... om even terug te... Het EK88 was mijn eerste echte, toen was ik 11. Mm-hmm. Mijn eerste echte toernooi wat ik bewust meemaakte.
1: Ja.
0: Komt ook omdat 2 jaar daarvoor was het WK in 86. Daar was Nederland niet bij. En het was in Mexico, dus het was midden in de nacht. Daar zag je eigenlijk helemaal niet zoveel van.
1: Ja.
0: Alleen wat Maradona toen deed, dat kwam wel eens voorbij. Dus EK88 was mijn eerste het toernooi wat ik bewust heb meegemaakt. Met natuurlijk die geweldige generatie. Dus ik was natuurlijk altijd de keeper. Ik was altijd Hans van Breukelen. mijn vriendjes waren Ruud Gullit en Marco van Basten natuurlijk.
1: Oh, was jij keeper?
0: Keeper. Ja, dat vind ik nog steeds de allermooiste positie.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Waarom dat dan?
0: Ja, het zijn altijd een beetje mysterieuze mensen.
1: Ja, dat ben jij ook, hè?
0: En ik vind, als keeper kun je zo mooi afgaan in je eentje. En zo mooi excelleren in je eentje. Ja, ik heb keeper altijd... Ik wil altijd keeper worden.
1: Ja. Dan zeg je dat mooi.
0: Het is er nooit van gekomen.
1: Nee. Je moet dromen blijven houden.
0: Ja, precies. Maar nog steeds hoor. Nog steeds kijk ik, als ik de wedstrijden kijk, kijk ik nog steeds met bijzondere interesse naar de keeper.
1: Oké.
0: Altijd.
1: Dat is jouw favoriete positie. Ja. Nou weten we dat
0: maar
1: ook
0: toen,
1: weer.
0: Om even een mooi bruggetje te maken naar het volgende nummer. In 1988, nou dat was natuurlijk top en helemaal geweldig. En toen was het WK, 2 jaar daarna in 1990 in Italië. En toen dacht iedereen van, nou de Europese kampioen Nederland gaat er hoge ogen gooien. Nou, er zijn natuurlijk allerlei dingen gebeurd in aanloop na het toernooi. Dat was eigenlijk al een verloren zaak toen ze er kwamen. Veel spelers zeiden later ook als bijna ik naar huis kon. Na 4 wedstrijden. Het is ook dramatisch verlopen. Maar er moest ook wel weer een WK-lied komen. En daar zijn op ingesprongen wederom de jongens van het Nederlands elftal. Want die moesten er natuurlijk bij zijn. Ron Brandsteder en de Havenzangers.
1: Ja.
0: Ja, en die hebben het liedje Hand in Hand Achter Oranje ingezongen. Niet geschreven, want geschreven en gecomponeerd door Peter Koelewijn.
1: Oh,
0: daar is hij.
1: Ook een kleintje.
0: Wij zaten in de voorbereiding ook al tegen elkaar te zeggen van, nou, geen idee wat Ron Brandsteder heeft gedaan. Misschien een rol achter de schermen, maar wij kunnen hem hier niet eruit halen.
1: Nee.
0: Dus misschien dat iemand dat nog weet.
1: Niet?
0: Ja, volgens mij niet. Ron hoor je toch met zijn,
1: ja,
0: met zijn bronzen stem. Met zijn bronzen stem.
1: Bronzen stem.
0: Moet je die toch makkelijk...
1: Bronzen stem.
0: Brons, als een bronzen stem.
1: Bronsachtig.
0: Ja. Brons. Ja, iedereen kent de stem wel van Ron Brandsteder.
1: Dat sowieso.
0: Wat oudere mensen onder ons. Hij is dus niet te ontdekken voor ons op dit nummer. Als je hem hoort, laat het ons weten. Ja. Hand in hand achter Oranje.

0: feest, we zijn er weer bij.
1: Ja, dit vind ik dan ook een heel lekker nummertje, hè? Viva Hollandia van Wolter Kroes.
2: Swingt de pan uit, hè?
1: Ja, joh, 2008 alweer. Dat was toen destijds voor het EK. En het werd zijn eerste nummer 1 hit. Gebaseerd op het Duitse carnavalsliedje Viva Colonia. Nou, dat wist ik dan weer niet.
2: Ik ook niet, maar...
1: Nee, van Heuner. Zegt dat? Ja, is wel Duits, hè?
2: Ja, dat weet ik niet, genoteerd. Heuner.
1: Heuner.
2: Ja, met O-umlaut.
1: Ja, het is een nummertje wat natuurlijk nog steeds heel veel gedraaid wordt tijdens al die grote sportevenementen.
2: Ja, je kan het altijd draaien.
1: Wacht even. Ik kijk naar Isa, want volgens mij gaat...
3: Ik heb hier... wacht even hoor.
4: Our head coach, Ronald Koeman.
2: Maar wacht even, nu word ik een beetje zenuwachtig.
1: Oh jee, ik hoor dat Ronald in de uitzending gaat komen.
2: Ah, dat is echt... Wacht even hoor, nu ga ik er even goed voor zitten, want dit is mijn oude held.
1: Okay.
2: EK88, Ronald Koeman.
1: Als het goed is dan... Ronald, als het goed is ben jij in de uitzending.
2: Ja, dat klopt. In Keet met Ralf, heb ik begrepen.
1: Ja, je zit in Keet met Ralf. Nou, wat fijn, Ronald, dat jij heel even tijd wil maken.
2: Ja,
1: in
2: natuurlijk.
1: Je drukke bestaan. Ik begrijp ook dat het nou ontzettend vroeg bij jou is, in Amerika.
2: Het is echt ontzettend vroeg.
1: Ja,
2: het is dat jullie het vroeg. En ik weet dat jullie enorm bereik hebben qua luisteraars. Dus ik kon hier niet onderuit. Maar het is rond de 2 uur hier.
1: Jeetje,
2: in Kansas City.
1: Ja. Ja.
2: En ik kon sowieso al moeilijk slapen, want we hebben een drukke dag gehad. Dus ik was toch nog bezig. Maar het is
1: wat fijn dat je even tijd voor ons maakt. Ja. En ik denk dat onze luisteraars dat enorm gaan waarderen. Ik wil het heel graag natuurlijk eventjes hebben met jou over de afgelopen wedstrijd tegen Japan.
2: Ja.
1: Je begint met een gelijkspel, Ronald. Soms ben je blij met de punt, soms niet. Hoe was het in jouw geval?
2: Ja, vind ik een beetje een lastige vraag, Keetje, om zo te beginnen. Maar ik denk... Het is natuurlijk een topland, hè? Japan, hè, dat wordt wel eens onderschat. Japan is een echte toptegenstander. Ik vond het ook een topwedstrijd, moet ik zeggen. Gezien het spelbeeld had ik natuurlijk de toernooi liever begonnen met 3 punten. Want dan ben je lekker in de flow, hè, als je die 3 punten al pakt. Maar uiteindelijk mogen we denk ik niet ontevreden zijn met dat punt. Ik vond dat Japan compact speelde. Loerend op de counter. Je weet dat het een hele sterke tegenstander is.
1: Compacte, hoe breek je dat door? Hoe kan je dat doorbreken?
2: Daar hebben we natuurlijk in de voorbereiding zijn we daar natuurlijk heel erg mee bezig geweest met die jongens, hè, om daarop te hameren. En dat is toch om te proberen om van over de flanken te spelen. En de wingbacks goed in stelling te brengen. En het tempo vooral heel hoog te houden. En ja, dat vind ik. Daar ben ik met je eens. Daar zijn we niet altijd in geslaagd.
1: Yeah.
2: Ik vond bij vlagen. Dat we wel onze taken goed uitvoerden. Hè, zoals ze hem ook voorbereid hebben. Maar ik ben het met je eens. Ik bedoel, zo eerlijk moeten we zijn. Dat grote delen van de wedstrijd het tempo volstrekt te laag lag.
1: Ja, dat viel vooral op in de eerste helft. Die oogde wat stroef. Wat zeg je dan tegen je jongens in de rust?
2: Nou ja, dat ze gewoon moeten blijven doen waar ze goed in zijn. Hè? Gewoon goed voetballen. Want ja, we hebben zoveel kwaliteit in deze ploeg. En we hebben ook gezegd van als we gewoon zo blijven doorgaan met kansen creëren. Want dat deden we in mijn ogen voldoende. Alleen ja, Doniel kon net een net niet vinden. En dat is natuurlijk jammer. Want als je jezelf dan niet beloont op zo'n moment. Ja, dan wordt het een lastige wedstrijd tegen een tegenstander als Japan. Hè? Die zo compact speelt. En zo sterk in die omschakeling is. En op een gegeven moment ook in de 1-op-1 situatie waarin je dan komt. Ja, dan is balverlies ook echt dodelijk. En dat vond ik in de eerste helft te veel gebeuren. Tempo lag te laag, wat we net al zeiden. Dus ik heb eigenlijk tegen de jongens gezegd, goed bezig.
1: Mm-hmm.
2: Ga zo door.
1: Kun je dat ontdekken? Ja,
2: ik zag dat er echt goede dingen gebeurden. Mm-hmm. En ik zei, als we zo doorgaan, dan vallen de doelpunten vanzelf. Ja, en dat gebeurt natuurlijk ook wel. Maar het is gewoon doodzonde als je dan uiteindelijk 2 keer tegen zo'n gelijkmaker aanloopt.
1: Ja, en dan ga je wisselen. Wissels die niet weer iedereen begrepen worden.
2: Nee, ik heb heel wat over me heen gekregen.
1: Ja.
2: En dat weet je als je natuurlijk bondscoach bent van een land als Nederland. We hebben 18 miljoen bondscoaches in Nederland. Iedereen leeft mee en dat is helemaal prima. Ja, ik dacht echt op dat moment dat het natuurlijk het beste was.
1: Ja.
2: We stonden met 2-1 voor. Crescenio had al een gele kaart. Een aantal jongens begonnen toch wel wat krampverschijnselen te krijgen. Mm-hmm. De temperatuur was ook vrij hoog. Vochtigheidsgraad was vrij hoog. Dus ik dacht, ik bouw wat defensieve kwaliteit in, hè, met Nathan. En helaas pakt het dan verkeerd uit. Maar je moet als bondscoach achter je beslissingen durven staan, denk ik.
1: Ja, en daar sta je... Zoals ja, kijk, volledig
2: ja,
1: achter.
2: Ja, kijk, achteraf is het natuurlijk altijd makkelijk praten. Maar op dat moment vond ik het echt de beste keuze. Dus ja. Zou ik het weer zo gedaan hebben.
1: Ja.
2: Ja, ik heb de jongens trouwens, dat vroeg jij natuurlijk net, hè. Ik heb de jongens in de rust ook echt wel complimenten gegeven ook. Voor nog steeds die strijdlust en dat we erin zijn blijven geloven ook.
1: Ja.
2: En de veerkracht mag ik ook wel eventjes noemen.
1: Ja.
2: En, want ik denk dat Japan echt onderschat wordt. Sterke tegenstander, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, inderdaad, Japan. Maar ik hoor jou zo aan. Wat kunnen wij nu verwachten van het Nederlands elftal aanstaande zaterdag tegen Zweden?
2: Ja, Zweden is natuurlijk een hele andere tegenstander. Hè, spelen ook graag 1-op-1, maar zoeken iets meer de aanval dan Japan, verwacht ik. Laten zich graag inzakken. Spelen vaak met de ruit op het middenveld met de punt naar achter. Dus daar zullen we met onze flanken, echt met onze vleugelspelers, echt een oplossing voor moeten vinden. Dus daar zullen we de snelheid van een Denzel, die vond ik afgelopen zaterdag ook een beetje meedelen in de malaise.
1: Mm-hmm.
2: Maar goed, dat weet Denzel als geen ander professional als hij is. Ik denk dat daar de sleutel ligt. Dat is misschien een combinatie met de snelle passes, de insteekpases van Frenkie. Mm-hmm. Die ik zaterdag wel zijn normale niveau vond halen trouwens. En het recept is dan eigenlijk heel simpel, Katie. Daniel en ook Memphis moeten het net gewoon vaker gaan vinden. Want de scorend vermogen, net dat laatste, die eindpaas. En dat, ja, daar is nog wel verbetering in mogelijk. En het wordt weer geen makkelijke wedstrijd. Kijk, als we gewonnen hadden tegen Japan, dan begin je het toernooi lekker met 3 punten.
1: Zeker.
2: En dan kun je je wat veroorloven. Vanaf nu zijn het eigenlijk alleen maar finales.
1: Nou, mooi dat je dat zo ziet. Dus wij kunnen ervan uitgaan dat je met dezelfde opstelling van start gaat zaterdag?
2: Ja, dat kan ik natuurlijk hier niet helemaal gaan vertellen. Want ik weet hoeveel luisteraars jullie hebben.
1: Ja,
2: en dan weten de Zweden. Ja, de Zweedse bondscoach luistert waarschijnlijk ook mee.
1: Ja, ja,
2: dus die
1: ga
2: ik ook niet wijzer maken dan die is. Ik kan wel zeggen, er gaat niet heel veel veranderen. Mm-hmm. Er zijn ook een paar posities waar ik met de assistenten even aan het kijken ben. Om daar misschien een wijziging door te voeren. Maar...
1: Ja.
2: Dus ik kan er niet heel veel over zeggen.
1: Er kan van alles nog veranderen.
2: Er kan van alles nog gebeuren bij een heel andere wedstrijd.
1: Okay.
2: Maar we gaan er vol voor. En zoals altijd, aan de instelling zal het niet liggen.
1: Daar zal het zeker niet liggen. Nou, ik wens jou ontzettend veel succes, Ronald. Voor jou natuurlijk en voor heel de ploeg.
2: Dankjewel.
1: Ga het doen. Wij gaan natuurlijk als een blok achter jullie staan. En heel fijn dat je even in de uitzending wilde komen op dit tijdstip voor jou.
2: Nou, heel graag gedaan. En heel veel succes met jullie verdere uitzendingen.
1: Dankjewel. Dag Ronald.

0: Ja, we waren zo van ons apropos door het interview met Ronald Koeman. Ja, dat we gewoon twee nummers achter elkaar daarna gedraaid hebben. Dus, maar we gaan alle informatie natuurlijk nog zo dadelijk geven.
1: En want ons tante Nellek en Alfons kwamen even gezellig
0: precies
1: binnen. Met heerlijke oranje te poezen, omdat wij de WK-uitzending hadden.
0: Dus, zo lekker, die staan hier.
1: Dankjewel, Alfons.
0: Die gaan we zo dadelijk heerlijk opeten. Ja, net na het interview met de bondscoach hoorden we de gebroeders Co.
1: Zeker.
0: Met hun nummer Vuvuzela. Nou, de gebroeders Co is natuurlijk echt een feestduo uit Geert-Ruidenberg trouwens.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik heb het opgeschreven. Toon en Gerard Koopmans.
1: Oké.
0: Uit Geert-Ruidenberg. De gebroeders Co. En zij maakten dus voor het WK 2010 in Zuid-Afrika. Met die verschrikkelijke vuvuzela's.
1: Oh,
0: weet je
1: ja,
0: dat nog?
1: Dat was me toch een ding.
0: Oh, dat je echt geluid uitzette.
1: Ja.
0: Al die toeters op die tribunes.
1: Je kreeg ze ook overal bij, hè?
0: Je kreeg ze overal bij. Een verschrikkelijk irritant geluid.
1: Ja.
0: Maar zij dachten van, nou, dat zien we wel een nummertje in. En dus vuvuzela. Gebroeders
1: ja.
0: Co. Was dat?
1: Dus welk nummer is dat nou eigenlijk? Na, na, na, na.
0: Wat bedoel je nu?
1: Dat nummer van dat was toch op een melodie van een ander bekend nummer?
0: Ja, deze nummers zijn bijna allemaal op een melodie van een ander nummer.
1: Ja, maar ik kom er niet op welke, maar daar heb ik wel vaker last van. Maar dat dacht ik inderdaad. Daarachteraan, daar kwam het nummertje Rood-Wit-Blauw van Gerard Joling. Dat is een nieuw nummer van hem. Zijn nieuwe WK-single. En die ging in première tijdens de Eredivisie Awards op ESPN.
0: Ah, oké.
1: Okay. Ja, het is ook... Er zijn ook heel veel gezichten daarvan, zijn ook te zien in de videoclip. En volgens Gerard moet een WK-lied mensen direct laten zingen, springen en juichen.
0: Nou, dat is wel gelukt, toch?
1: Hebben wij gedaan, toch?
0: Hebben wij. Nou, boy, ja, voor zover dat kan die natuurlijk in deze bloedhete studio.
1: Het is bloedheet, maar goed. Ja, ja, ja.
0: Zo. Maar nee, ja, Gerard Joling natuurlijk, die mocht niet ontbreken.
1: Die zat er ook bij. Dus.
0: Ja. Wat vond je van de antwoorden van Ronald? Hebben we er vertrouwen in?
1: Ik kan er wel in mee wat hij zegt.
0: Hij is wel realistisch altijd.
1: Hij is altijd heel erg realistisch en heel duidelijk in wat hij zegt. Komt goed over.
0: Ja.
1: Maar ik moet het nog zien, Ralf.
0: Ja, ik ook hoor. Zweden.
1: Zwaar hoofd in.
0: Ja, ik hou even een slag om de arm.
1: Precies.
0: Maar goed,
1: we wachten het af.
0: Maar super tof, hè, dat hij zo midden in de nacht even tijd maakte voor ons.
1: Dat ons is ontzettend.
0: Ja,
1: dat waardeer ik enorm.
0: Ja. Het volgende nummer. Ik wil even op mijn lijst te kijken. Ja, het volgende nummer. Ja, dat is de volgende nummer.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: dat is het
0: nummer Schouder aan Schouder van Marco Borsato en Guus Meeuwis. Is, zover ik weet, niet echt geschreven voor het voetbaltoernooi in 2010. Maar vanwege het thema van vriendschap en elkaar bijstaan in moeilijke tijden. Mm-hmm. Is dat toch tijdens het WK 2010 een heel eigen leven gaan leiden. En is dat toch heel populair geworden rondom dat voetbaltoernooi. Yeah. Mooie samenwerking tussen de twee. De stemmen klinken ook heel goed bij elkaar als je het mij vraagt. En laten we er gewoon naar gaan luisteren. Schouder aan schouder. Ja.

0: Koekoek. Koek.
1: Ja, sorry oma.
0: Ja, sorry.
1: Nou ja, koekoek.
0: Koekoek. Een nummertje van Wilfred Gené, die heeft deze... dat was met John de Bever, geloof ik, in 2025.
1: Onze John de Bever.
0: Jazeker. Die toen al uitgebracht heeft. En nu heeft er een speciale WK-versie van gemaakt. Waarin ook Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart meedoen. Nou ja, goed.
1: Ja, ach.
0: Je plukt er weer de vruchten van, zullen we maar zeggen.
1: Dat is natuurlijk, denk ik.
0: Ja, precies. Ja, gewoon een lekker vrolijk humoristisch nummer. Ik denk alleen dat Johan Derksen er niet blij mee is. Want die was nogal pist elke keer als hij als Wilfred Gené dit in de uitzending bracht. Want hij had zoiets van, ja hallo, jij gebruikt het weer als aandacht en reclame voor je nummertje.
1: Ja, is ook allemaal gespeeld, hè, die kwaadheid.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
1: Van welk toernooi was dit trouwens? Is dit van nu? Of
0: dit is van nu.
1: Dit is van nu.
0: Je hebt gewoon koekoek. Koekoek heb je gewoon, dat is gewoon een liedje wat Wilfred Gené gedaan heeft. En nu heeft hij er een WK-versie van gemaakt.
1: Net zo makkelijk.
0: Toch? Je verandert een paar woorden en je bent weer binnen, hè?
1: Ja.
0: Ja, koekoek.
1: Koekoek. Nou, koekoek. Even kijken. Ja, we schieten een beetje in de lach hier, jongens. Moet je ons niet kwalijk nemen.
0: Het is veel te warm hier.
1: Koekoek. Dan kijk ik even op mijn lijst. Oh ja, de volgende. Oh, die is leuk.
0: Ja.
1: WK 1994 in Amerika. Heb je daar actieve herinneringen aan dat toernooi trouwens in Amerika?
0: Nee. Nee. Nee.
1: Dennis Bergkamp.
0: Ja, dat,
1: Wim Jonk.
0: Dennis Bergkamp.
1: Maar dat was 4 jaar later.
0: Oh, is dat 4 jaar later?
1: In 98 in Frankrijk.
0: Ik zit het populair te doen, maar ik heb
1: dit
0: er gewoon rust
1: van. Ja, maar die kon niemand missen. Dat was natuurlijk het radiocommentaar van Jack van Gelder. Ja. Waanzinnig. Trouwens, superleuk om een WK-wedstrijd op de radio te luisteren.
0: Ja, is
1: vaak
0: spannender.
1: Veel leuker dan op de
0: veel
1: televisie.
0: Inderdaad.
1: Maar ik was zat bij het WK 1994.
0: Ja? Ja?
1: Het WK 1994. Dick Advocaat was de bondscoach. En het was ook weer sprake van dat Johan Cruijff misschien ooit wel, weer niet wel, de bondscoach zou worden. Uiteindelijk natuurlijk nooit gebeurd. Toen dachten een aantal radiomakers, waaronder Ferry de Groot.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk een directe collega van André van Duin ook geweest.
0: Ja.
1: En Peter Koelewijn, die dacht van ik teken weer voor de productie. Die hebben toen een heel grappig nummertje gemaakt waarin Johan Cruijff wordt geïmiteerd. En de imitator schijnt René van den Berg te zijn. Ik moest echt opzoeken, René van den Berg. Geen idee, maar hij is dus ook bekend geworden door dit nummer.
0: Ja.
1: Het heet ook Als Dick me hulp nodig heb. Van Johan en de Groothandel. En het grappige is ook, de B-kant van de single, dat was gewoon hetzelfde nummer, maar een Spaanstalige uitvoering. Geheten Johan Internationalos versie.
0: Ja.
1: En de tekst die ze Johan dan laten opzeggen is de Spaanstalige versie van een vaatwasmachine handleiding. Met een paar voetbaltermen erdoorheen.
0: Jezus.
1: En dan krijg je toch gewoon een heel leuk nummer. Ja. Wij gaan gewoon naar de Nederlandstalige originele luister.
0: Leuk.
1: Heel erg leuk. Johan en de Groothandel Als Dick me hulp nodig heb.
2: Hallo, ik ben Johan en ik doe wat in de voetballerij.

Dan kijk, in principe is het allemaal heel erg makkelijk. Want je speelt gewoon 11 tegen 11 het spelletje, dan kan het niet meer vrijste. Als je dan in de ogen gaat, neemt dat die bal gewoon rond is. En dan heb je zo'n poortje en dan moet die bal in. Nou, in principe, als je er eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen. Dus als ik zich al aan deze adviezen gaat houden, dan weet ik zeker dat die wereldkampioen gaat worden. Dorry, niet met die bal in de huiskamer. Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd moet hij om elke pols een gouden horloge dragen. Als hij nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen, dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van hij moet de tijdrek in de gaten houden ofzo. Maar hij kan natuurlijk ook denken, als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokje.

ik ben Johan. En een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook België. Dat zijn de Rode Duivels. Maar de Belgen, daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen. Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen, dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers, maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen. Maar voordat die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met 4-0 voor. Jordi, rot nou eens op met die bal. Misschien dat ik Dick nog één tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achternaam niet mee. Maar er zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter: hallo, ik ben advocaat. En

natuurlijk lang en breed over praten, maar ik ben ook gewoon een Nederlander. En ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon wereldkampioen wordt. En dat gun ik Dickie natuurlijk van harte. En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe. En ik heb inmiddels 100.000 t-shirts laten drukken. En als ze nou geen wereldkampioen worden, dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt. Jordi, rot

Ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de kloters. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde erin achter. Had je een balkonnetje van 2,5...

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein en het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vandaag trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.

0: is het.
1: Daar zijn de balletjes van.
0: Nou, heren, Didi, hallo. Dat is een lied van vorig jaar. Laat me nog. Het is genoeg zo. Ja, la la la. Ja hoor, naar buiten. Wegwezen, happetee. Opgesodemieterd.

0: Zo.
1: Zo. Eindelijk even.
0: Zo.
1: Is zonder al die WK-opsmuk, Isa.
2: Ja.
1: Of gaat het bij jou ook alleen maar over het WK? De Oosthout Inside?
2: Nee, nou, ik wil natuurlijk. Naderhand natuurlijk wel even over het WK, want we hebben het natuurlijk afgesproken.
0: Het is de WK-editie.
2: Ja, ja. Dus, maar ik heb in ieder geval het nieuws voor dit weekend en voor volgend weekend.
1: Nou, kom er maar eens in.
2: De eerste heb ik gekregen via Tante Wil. Toen ik bij opa was, toen kwam ze met een dingetje voor het weekend. Dus dankjewel Tante Wil. Benieuwd naar de wereld van kruiden? Kom dan naar kruiden beleven in de Vlindervallei Oosthout. Tijdens een gezellige rondleiding ontdek je welke kruiden er groeien, hoe ze worden gebruikt in voeding en verzorging en welke bijzondere eigenschappen ze hebben. Natuurlijk is er ook van alles te ruiken en te proeven met heerlijke kruidenhapjes die door de vrijwilligers worden bereid. Een leuke, leerzame en gratis middag voor jong en oud, midden in het groen van de Vlindervallei.
1: Nou,
0: ja, en hartstikke leuk. Daar is onze nicht Antonia is daarbij betrokken volgens mij.
2: Oh, echt?
0: Zij is een van de initiatiefnemers geweest om die tuin überhaupt aan te leggen.
1: En echt, joh.
0: Volgens mij had zij het, we waren laatst bij haar, had ze het ook over deze kruidenworkshop uitleg.
1: Ja. Oh, leuk.
0: Volgens mij is zij er ook bij betrokken.
1: Oh, super. Ja. Nou, dan komt alles bij elkaar.
2: Ja, er staat ook nog bij, mocht het regenen, dan gaat het niet door. Maar met deze temperaturen denk ik dat we daar
1: niet dat het nodig is.
2: Nee. Maar ik zeg het toch even bij.
1: Ja.
2: Dan op zondag 21 juni staat Dorst, dat is natuurlijk niet Oosthout, maar wel in de buurt.
1: Ja.
2: Weer volledig in het teken van de jaarlijkse jaarmarkt. Wandel langs de vele marktkramen en de gezellige rommelmarkt. Geniet van live muziek en verschillende optredens. En ontdek wat lokale ondernemers en verenigingen te bieden hebben. Ook zijn er bijzondere blikvangers te bewonderen. Zelfs klassieke auto's en alpaca's.
1: Nou,
0: leuk.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ik ga daar bijna elk jaar met mijn vader wel langs. Wat er inderdaad wat oude spulletjes ook en zo staan, vindt hij ook leuk. En het is altijd leuk

0: sfeer.
1: Oké.
0: Okay. In Dorst die aanmaakt.
1: Dat kunnen we misschien ook doen dan combineren
0: misschien. Ja.
1: Vaderdag.
0: Ja.
2: Oh ja, dat is natuurlijk ook.
1: Dat is hartstikke
0: Vaderdag. Ja. Aanstaande zondag.
2: Ja. Dus ook dat. Het is Vaderdag. Dat klopt inderdaad.
1: Ja.
2: Ja. Dan eentje voor volgende week. Op zondag 28 juni verandert het centrum van Oosterschout in één groot culinair festival tijdens Proevement Oosterschout. Ik moest even goed kijken wat er stond.
1: Proevement.
2: Want als ik het verkeerd uitspreek, moet ik er nog heel lang aanhogen.
1: Dat klopt.
2: Verschillende horecazaken uit de stad presenteren hun lekkere gerechten en specialiteiten. Waardoor bezoekers op een middag kennis kunnen maken met een breed aanbod aan smaken. Naast al het lekkers is er op diverse locaties ook live muziek aanwezig. Nou,
1: wat superleuk allemaal weer.
2: Gezellig, toch?
1: Hartstikke leuk.
2: Ja.
1: En je had nog een WK-dingetje?
2: Nou ja, nee, want dat hebben we natuurlijk vorige week ook gedaan. Toen hebben we de standen besproken.
1: Oh, ja.
2: Niemand had het goed. Alleen Ralf zat wel het dichtstbij met een gelijkspel. Het was natuurlijk uiteindelijk 2-2.
0: Ik had 1-1, hè?
2: Je had 1-1. Ik had 2-1 en mama volgens mij 1-0.
1: Maar waarom zit Ralf dan het dichtste erbij?
2: Nou, omdat het wel een gelijkspel is geworden.
0: Nee.
1: Ja, maar jij 2-1. Dat scheelt dan ook maar een puntje.
0: Een totoformulier, hè?
1: Jou scheelt 2 punten, bij jou 1 punt. Ben ik het niet mee eens met die beredenering.
0: Zullen we voor dan voor Zweden, voor aanstaande zaterdag ook weer een...
1: Ja, dat gaan we nu zeker doen, toch? We gaan toch een voorspelling doen?
2: Ja, dat wou ik aan jullie ook vragen.
0: Natuurlijk.
1: Ja, nou, en dan gaan we komen we daar volgende week weer op terug.
2: Wat voorspellen jullie?
1: Ralf?
0: 2-1 van Nederland.
2: Oké.
1: Isa?
2: Ik denk, ik ga gewoon een keer echt helemaal achter Nederland staan en ik zeg 2-0.
1: Daar komt wel heel veel twijfelend uit.
2: Ja, nou ja, met de afgelopen... ik moet zeggen van de vorige wedstrijd dat ik echt de eerste minuut ook echt van dacht, nou, nu staan we er.
1: Ja.
2: Maar ja, daarna was het...
1: Net zo typisch op zijn Nederland. Nou, ja. Laat ik dan voor, ik ga voor een 1-0.
0: Nou, Nederland winnen.
1: Ik wil Nederland wel laten winnen. En en 3-0 vind ik te veel en ik wil iets anders dan jullie. Dus dan... ga ik op 1-0 zitten.
2: Nou, dan
0: komen we volgende redenering op terug.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: God, die WK's. Ralf, hoe vaak heeft Nederland in een WK-finale gestaan?
0: 3 maal. 74, 78 en 2010. Die eerste twee, toen was ik nog niet geboren, respectievelijk 1,5. Heb ik niet meegemaakt.
1: Nee.
0: Maar 2010, die finale tegen Spanje. Ja, echt.
2: Dat kan me nog echt herinneren. Volgens mij sliep ik toen ook bij jullie op de kamer. Ik zat echt door zaknas.
0: Ja.
1: Dus, ik herinner me daar gewoon helemaal niks meer van.
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, de wedstrijd zelf kan ik me niet zo goed herinneren.
1: Nee.
0: Ja.
2: Wel, weet je nog, dat was niet in die wedstrijd. Maar even tussendoor, ik weet niet of het op een WK of een EK was. Met die kopbal van Van Persie.
1: Ja, dat was die toch? Dat was de allereerste wedstrijd die in Nederland speelde tegen Spanje.
0: Nee, dat was 4 jaar later. Dat was het WK 2014 in Brazilië.
1: Okay.
0: Toen won ze met 5-1 van Spanje.
1: 5-1, ja.
0: We hebben nu over het WK van Zuid-Afrika.
2: Ik moest even denken aan die kop.
0: Ja, sorry hoor. Ik heb gewoon een van de raar geheugen voor dit soort dingen.
2: Nee, dat is helemaal fijn.
1: Nou, niet alleen voor dit soort... overal wel. Dat ik denk van... Hè? Waarom weet jij dit?
0: Maar 2010, de derde... Het enige land ter wereld, denk ik, dat moet wel, die dus 3 WK-finales gespeeld heeft. Verloren heeft.
2: De stand of niet?
0: Van?
2: Van hoe die wedstrijd is geëindigd.
0: Ja, 1-0 hè, voor Spanje.
2: Was dat toevallig Iniesta?
0: Ja, Iniesta.
1: Hallo Isa. Isa, wat goed, meid. Wat goed.
0: In 74 natuurlijk, de ouderen onder ons, die hebben daar nog steeds trauma's over. Toen waren ze met afstand de best voetballende ploeg van... Ja, van de wereld in die tijd. Hè, met Cruijff, Van Hanegem, een wereldelftal. Maar ja, in de finale verliezen van Duitsland. 4 jaar later, eigenlijk redelijk onverwacht. Wat had niemand eigenlijk verwacht in Nederland. De finale gehaald tegen het gastland Argentinië. Maar de internationals van toen, hè, bijvoorbeeld de Kerkhofjes. Die zeggen nog steeds, al had de scheidsrechter 2 keer een uur moeten bijtrekken. Wij moesten die wedstrijd verliezen.
1: Ja.
0: Zo'n dreigende sfeer was het daar in Buenos Aires.
1: Ja,
0: dus die verloren ze ook. En 2010, jammerlijk, hè?
1: Ja. Waar ik me heel erg over verbaasd heb, dat zegt ook misschien iets over mijn kennis. Nooit geweten dat Johan Cruijff maar aan 1 WK heeft meegedaan.
0: Ja. Ja,
1: hoe zit dat dan?
0: Nou ja, dat is logisch. Omdat in de...
1: kijk, de bol is rond.
0: Ja, en zolang je 1 doelpunt meer maakt dan de tegenstander. Als de tegenstander.
1: Je moet scoren. Je moet... Ja. Oké.
0: Ja, en als jij de bal hebt, kunnen zij niet scoren.
1: Ja.
0: Nou ja, goed. Dat is eigenlijk best wel simpel. Want in 66, toen was Johan een jaar of 20, toen was Nederland er niet bij. Mm-hmm. In 70 was Nederland er ook niet bij. In 74 was Nederland erbij met Johan in, ja? in zijn prime.
1: Ja?
0: In 78, toen zou hij natuurlijk ook meegaan.
1: Ja.
0: Maar toen ging hij dus niet mee op het laatste moment. Niemand heeft ooit geweten waar het aan lag. Maar later heeft hij een boekje daarover open gedaan. Het heeft te maken met een roofoverval.
1: Oh.
0: Die op hem en zijn gezin gepleegd is in zijn huis.
1: Serieus?
0: In Spanje. Ja, en daardoor had hij dus de beslissing genomen om zijn gezin niet alleen te laten in die periode. Dus toen is hij niet meegegaan naar het WK van 1978. In 82 was Nederland er niet bij. En in 86 was Nederland er ook niet bij. En was Johan al 40. Ja. Dus ja, dan heb je één WK achter je naam.
1: Ja, dus ligt er meer aan dat Nederland niet gekwalificeerd was.
0: Waarbij hij wel fantastisch speelde. Hè? Oh.
1: Ja.
0: Ja, als je dat ziet.
1: Dat sowieso.
0: Geweldig. Ja, maar het is nog steeds een trauma, hè? 74.
1: Jammer hoor. Ja. Ja, en Wesley Sneijder, dat is Mr. WK, hè? Dat is een interlands.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Enig idee hoeveel?
0: Hij is record international.
1: Ja.
0: Hij heeft er volgens mij iets van 115 of 120 achter zijn naam staan.
1: 134.
0: Ja, hier nog meer.
1: Je zit goed in de buurt. Nou, dan vond ik een paar grappige feitjes.
0: Ah, leuk.
1: Toch?
0: Leuk. Ja, nog even terugkomend. Want we hoorden natuurlijk net heel snel een nummertje van André van Duin. Voor de Oosterhout Inside.
1: Mm-hmm.
0: Maar we hadden allebei zoiets van, nou echt, je hoeft er niet eens op terug te komen, toch?
1: Nee.
0: Ik vond één keer André van Duin al wel genoeg, moet ik je zeggen.
1: Precies.
0: Maar deze kwam er ook nog voorbij. Nou, die laten we lekker onbenoemd.
1: Laten we lekker gaan.
0: Verder. Met alle respect voor André trouwens. En wij hebben natuurlijk nog een heleboel nummers op de lijst staan. Wat tot een beetje onze schrik. Nee, eigenlijk niet eens. Nee, hadden we zoiets van, we hebben er eigenlijk helemaal geen begeleidende tekst bij. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want we gaan er gewoon bij vertellen wat we wel weten.
1: Je kan er zo weinig van zeggen.
0: Ja, net als het volgende nummer. Edwin van der Tolen, Holland on Fire.
1: Ja, nou dat...
0: Of heb jij daar wel een leuke
1: tekst Edwin,
0: bij?
1: Die Edwin, zeg mij niks, misschien jou wel.
0: Nee.
1: Die zat in een beentje. En god, waar heb ik dat? Ik heb er ergens opgeschreven. Hoor. Hoe heet het nou weer? Met Velvet. De boyband Velvet met Charlie Luske en Winston Post.
0: Oh.
1: Jeroen Post, sorry. Geen Winston Jeroen.
0: Oh, oké.
1: Het is iets, ja.
0: Wel, maar hij was een soapie ook. Of
1: nou, dat niet volgens mij, maar zat bij hun in een boybandje. Okay, ja. En is daarna solo gegaan en is toen als feest- en volkszanger zijn carrière
0: was jouw beroep?
1: Voortzetten.
0: Feestzanger?
1: Feestzanger.
0: Mooi.
1: Feestjongen.
0: Feestzanger.
1: Feesten. Ja, feestzanger. Ja.
0: Oké, nee, nooit geweten. Edwin van der Tolen.
1: Nee, en achteraf denk ik van, oh, zie ik wel, nou ik er filmpjes van heb gezien, denk ik, ik zie je wel eens op Insta voorbij komen.
0: Oké, okay. Dus, ik ben heel benieuwd naar dit mooie nummer.
1: Holland on Fire. Ja.

0: Ja, en een beetje later dan anders.
1: Ja, er werden al benaderd, hè, door onze luisteraars. Die zeiden, hey, huh?
0: Ja. Vooral Tante Wil was natuurlijk helemaal...
1: Natuurlijk vele fans van dat item.
0: Ja, die had zoiets van, hey, waar blijft die ergernis? Want als hij er niet is, dan heb ik pas een ergernis. En die snap ik dan.
1: Want dat was haar ergernis.
0: Dat was haar ergernis. Dat wij er geen ergernis
1: hadden. Nou, daar komt hij hoor.
0: Dat is de rubriek van Tante Wil natuurlijk.
1: Die houden we erin. Mijn favoriete rubriek zeg ik altijd.
0: Ja, zeker. Want die komt altijd... wij zijn altijd natuurlijk vooral benieuwd naar de oplossingen die er komen. Ja, Ralf, ik heb me eigen... Ik zit mega in de overgang. Hè, dus ik heb iedere dag meerdere irritaties. Alleen, ik kom er zo even niet op van nou, wat is nou, wat nou, heb ik me mega aan geïrriteerd. Nou, alleen dat ik de laatste twee dagen echt gewoon flink beroer ben geweest.
1: Je bent niet helemaal fit, hè? Nee.
0: Nog steeds niet. Maar jongens, wat kan je dan toch beroerd voelen? Dat was wel, moet ik zeggen, mijn ergernisje. En dan vooral met die temperaturen die dan ook nog eens...
1: Ja, dat ook nog, ja.
0: Oh, jongens toch, want ik kan sowieso al niet tegen de warmte. Dat is jullie wel bekend, denk ik. Wij zitten hier ook met van die waaiertjes, Isa en
1: ik.
0: Ja,
1: ik zit hier tegenover twee dames met van die Japanse waaiertjes.
0: Ja, jij wil mij nog heel graag in de kimono zien.
1: Kimono
0: met die waaier.
1: Ja, en dan stokjes.
0: Ja, nou, misschien volgende week. Dus, heel kort maar krachtig. Het ziek zijn was gewoon echt allesbehalve fijn.
1: Ja.
0: En dat was wel een van mijn grootste ergernissen.
1: Okay, ja.
0: Ik hoop dat jij gewoon een leukere hebt waar we lekker op in kunnen gaan.
1: Nou ja, een leukere. Mijn echt concrete ergernis op dit moment is de playlist van deze week.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik opende, we ontkomen er niet aan. En ik hoop dat heel veel mensen er wel lol aan beleven. Maar ik heb die na één week wel gehad. En met het nummer van hiervoor, nou echt. Nou ja, goed.
0: Het was een beetje je eigen idee, hè?
1: Ja, nee, natuurlijk is ook zo. En ik natuurlijk, hè.
0: En er waren zoveel onzin allemaal.
1: Maar
0: achter elkaar is het best heftig.
1: Wat is toch verschrikkelijk veel slechte, fouten, slechte WK voetbalmuziek gemaakt. Ja. Maar goed.
0: Is dat ook je ergernis? Of had je een
1: Nee, is niet mijn ergernis. Maar normaal gesproken luister ik deze liedjes niet 15 of 20 achter elkaar. En dan begint het op een gegeven moment echt vervelend te worden.
0: Daar heb je helemaal gelijk in.
1: Maar mijn ergernis. Maar om natuurlijk wel in het WK... thema te blijven, is waar ik me echt aan erger. Ik heb maar één wedstrijd tot nu toe het hele WK gezien.
0: Mm-hmm.
1: Dat is Nederland.
0: Ja.
1: En ik heb al veel voetbalwedstrijden in mijn leven gezien, maar toen de scheidsrechter na 22 minuten afvloot voor een drinkpauze in een airconditioned, overdekt stadion.
0: Ja.
1: Nou, dat al. De FIFA wil één lijn trekken.
0: Ja.
1: Boze tongen zeggen natuurlijk van ja, het is alleen maar weer om reclames te kunnen uitzenden. Mm-hmm. Want ja, het WK is in Amerika. Dus het WK zal nooit meer hetzelfde worden hierna.
0: Ja.
1: Want het is Amerikaans tot en met. Met zelfs nog 3 reclamecommercials in de waterpauze. Want ja, elke minuut die geld op kan leveren, moet u geld opleveren. Maar gewoon het idee dat je zit midden in het spel.
0: Ja.
1: En er wordt halverwege een helft. Wordt het gewoon, het spel wordt onderbroken en dan gaan de spelers drinken. Gaan ze naar de kant.
0: Ja.
1: Nou, dan zie je meteen de coaches en spelers meteen allemaal tactische omzettingen
0: doen. Natuurlijk. Ja. Ja.
1: Ja, ja. Ik vind het echt ergerlijk als kijker.
0: Een ergernis van jou.
1: Ja, ik begrijp het uit veiligheidsoverwegingen als een speler buiten speelt. Want de temperaturen die kunnen enorm oplopen. Maar dit was inderdaad in de airconditioned stadion van de Dallas Cowboys. Nou, comfortabeler kun je niet zitten.
0: Nee, maar waar trek je die grens dan, hè?
1: Ja, maar
0: want het is natuurlijk niet alleen die drinkpauze. Hè? Want die vind ik, als het echt zo bloedje verziekend heet is, dan snap ik dat.
1: Ja, maar organiseer het WK dan in een ander land waar het niet zo verschrikkelijk heet is.
0: Zo makkelijk werkt het ook allemaal niet.
1: Sowieso, we kunnen ook een hele discussie opzetten over het WK in Amerika. Hè?
0: Mm-hmm. Dat is een andere discussie.
1: Ja, andere discussie.
0: Maar even,
1: mogen we even noemen, vind ik. Dat ook wel best wel bedenkelijk is.
0: Ja, maar... Kijk, net wat jij zegt, hè, er worden toch wat dingetjes... Ze zijn allemaal eventjes uit het spel uit. Er wordt overleg gepleegd. Ja, als je dat voor de een toestaat... waarom dan niet bij degene die dus inderdaad... in dat airco-gekoelde stadion speelt?
1: Ja, oké, daar kan dan nog enigszins begrip voor opbrengen... maar dan weer Loekie de Leeuw en reclamecommercials tussendoor. Ja.
2: Maar voorheen was dat niet, hè?
1: Nee.
2: Want volgens mij, het Virgil heeft er ook iets van gezegd.
0: Dan zag je gewoon de mensen
2: dus
0: wat drinken.
2: Dat vond ik interessant. Dan zag ze allemaal overleggen en zo. En dan zag die coach met zijn papiertje en zo.
1: Ja. Dan was het incidenteel. Als het heel warm werd. Dan zei de FIFA, bij deze wedstrijd gaan we een drinkpauze inlassen.
0: Oh,
1: en dan zag je de jongens gewoon aan de bidon.
0: Ja.
1: Prima. Maar nu is het natuurlijk over de hele linie gelijk gezet.
0: Zo. Ja,
1: en wat dachten ze? Nou, dan hebben we toch een mooie tijd om weer wat sponsors onder de aandacht te brengen. En ik heb gewoon steeds meer het gevoel, maar dat is natuurlijk al jaren aan de gang, dat de hele mooie voetbalsport, het wordt langzaam de nek omgedraaid. Het wordt steeds meer commercie, entertainment.
0: Ja.
1: Sorry, maar ik heb het idee dat sportieven steeds meer het onderspit delft.
0: Ja.
1: Dat is mijn ergernis.
0: Ja, ja, ze hebben natuurlijk flink wat geld nodig, hè? Als je ziet wat ze inderdaad allemaal doen.
1: Ja.
0: Is natuurlijk wel zo.
1: Dus,
0: Ik zit natuurlijk heel erg het verband te zoeken van wat ik natuurlijk iedere week doe. Hè. Ik probeer nog steeds aan die SUV te krijgen. Hè. Ooit hoop ik dat het dan lukt. Hè.
1: Nou, ik
0: dat
1: weet
0: ik,
1: hem wel.
0: Dat ik jou aan zou komen in die Porsche Cayenne.
1: Dat is gewoon Ralf, kijk geen één wedstrijd meer. Kun je ook niet ergeren over die drinkpauzes.
0: Mm-hmm.
1: Want in de samenvattingen zitten ze niet in.
0: Ja.
1: En ga gewoon een rondje rijden met je Porsche Cayenne.
0: Ja, maar die heb je niet.
1: Nee, die heb ik niet.
0: Nee. Nee. Dus,
1: ik denk de spelers wel.
0: Dus
1: bij het spelershotel zie je wel vaak van dat soort auto's.
0: Dat klopt.
1: Ja,
0: dat
1: die
0: klopt.
1: Houden ervan.
0: Ja, en als je daarin gaat rijden, dan krijg je geen dorst, want het is hartstikke koud in zo'n ding.
1: Lekker airco.
0: Lekker aircootje. Ja. Dus ja. Wel weer natuurlijk een win-win situatie.
1: Ja, dat wel.
0: Dus Isa, geen ergernissen gehad deze week?
2: Nee.
0: Je bent hartstikke... Nee, gewoon lekker.
1: Nou, oké.
2: Ik heb geen ergernis, maar ik heb wel een grabbelplaat.
0: Heb jij een grabbelplaat? Oh ja, er zijn er ook al...
1: Dat
0: Wanneer
1: is
0: heb
1: leuk.
0: Je die nou gegrabbeld dan?
2: Ja, toen jullie niet keken.
1: Zo, dat heb je al heel snel gedaan.
2: Serieus, ik heb het echt niet gezien. Voor
3: de grabbelplaat.
1: Okay. Nou, daar is hij gewoon.
0: Nou, wat leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik heb helemaal niet...
1: Nee, Isa, hè? Gewoon hier langs jou gesneakt of zo.
0: Heb jij het
1: gewoon
0: wel gezien dan?
1: Nee, ik heb helemaal niks in de gaten gehad.
0: We zitten gewoon veel te met elkaar te kletsen.
2: Ja, maar dat is alleen maar gezellig,
1: nou, leuk,
2: toch?
1: Isa.
0: Ja.
1: Leuk.
2: Zal ik hem even aanslingeren?
0: Ga jij hem aanslingeren?
2: En luisteraars, doe ook vooral mee, hè?
1: Ja, help ons.

0: Ook wel even iets wat niks met het WK te maken heeft. Even lekker.
1: Lekker even zo. En dan kun je lekker rustig. Maar goed, wil niet zeggen dat we het kennen. Ja, we kennen de nummers wel.
0: Ja, maar het is een medley. Twee nummers door elkaar.
1: Dit zijn twee nummers door elkaar die we dus inderdaad wel kennen. Van The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en...
0: Be My Baby.
1: Be My Baby.
0: Origineel van de Ronettes. Mm-hmm. Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Weet jij wie de originele zanger daarvan is?
1: Geen idee.
0: Allebei jaren 60 nummers in ieder geval. Maar dit is een... Ja, wij denken een medley, een remake uit de jaren 80.
1: Ik zit jaren 80 te denken.
0: Ja, zo klinkt het wel.
1: Jawel. En ik heb het idee van, oh, die vent, ja. die zo'n bekende stem. Ja. ja, misschien glad niet, als ik het zo ja, meteen hoor.
0: Dat idee hadden we wel, ja.
1: Maar dat lijkt het wel op.
0: Maar we moeten natuurlijk Isa iets officieel melden. Welk jaartal plakken we erop?
1: 82.
0: Oké. Okay.
1: Zeg jij?
0: Ik denk iets later. Ik denk tweede helft, jaren 80. Ja. En we zeggen... Ja, Sun Ain't Gonna Shine Anymore en Be My Baby.
1: Ja, ik denk dat
0: het
1: een gelegenheids iets is.
0: Ja,
1: dus geen vast duo, denk
0: dat.
1: Ik.
0: Dat? Isa?
2: Nou ja, ik vind het vrij lastig. Het is inderdaad natuurlijk niet het origineel. Klopt het dat, want weten jullie waarschijnlijk, dat het van Frankie Valli is?
1: Ja.
2: Het origineel?
1: Ja. Frankie Valli.
0: Ja, zou kunnen. Ja. Van Greece. Frankie Valli.
2: Ja, en nou, het is, even kijken. Moet ik even spieken? Het is van Grant en...
1: Forsyth,
0: toch
1: niet?
0: Oh, ja.
1: Oh, mijn
0: zeker.
1: God. Ja, tuurlijk kennen we ze wel.
0: Het was Dominic Grant, heet hij?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, zeker, ja.
2: Ja? Ja. En uit 1988.
1: Ja. En daarom komt die stem ook zo bekend voor.
0: Ja, zeker.
1: Die lieve man leeft niet meer, hè?
0: Nee.
1: Ja.
0: Grant en Forsyth. Maar dus met die twee nummers?
1: Ja, zeker.
0: Ah, bijzonder.
1: Ja, die hebben wel meer van die LP's met covers.
0: Ja. Ja, leeft zij nog wel?
1: Ja, zij nog wel.
0: Zij nog wel, oké.
1: Okay. Zij is heel goed bevriend met Natasha Vroeger.
0: Ah, oké. Okay.
1: En dan zie ik ze nog alles op Insta voorbij komen.
0: Julie Forsyth en Dominic Grant.
1: Helemaal zo goed, Ralf. Het. Helemaal goed.
0: Ja. Hey, leuk. Leuk om ze weer
1: dit
0: een keer te horen.
1: Ja, was lekker dit. Eventjes tussen... Oh, ik vond het altijd zo... hun waren van... Ralf, help me eens. Die groep van hun... Hoe heette hun nou met het groepje?
0: Ik ken ze alleen met z'n tweeën, denk ik.
1: Nee, we waren altijd een groep.
0: Dat weet ik niet.
1: Ach, jongens.
0: Engels,
1: rijp je het weer, kom ik er gewoon weer niet op. Gewoon. Guys and Dolls natuurlijk. De Guys and Dolls.
0: Guys and Dolls.
1: Daar waren hun ook.
0: En dat was voordat ze met z'n tweeën verder gingen?
1: Ja. Okay. Ja, met z'n vieren. En,
0: waren altijd hele sympathieke, leek altijd hele sympathieke mensen.
1: Ja, en ze zijn een beetje de country's kant op gegaan. Hè. Daar hebben ze ook LP's van. Ja. Och, wat leuk.
0: Nou, zo zie je maar weer. Maar
1: in ieder geval, de Guys and Dolls, die Angels singeltje, dat zat dus echt ook in mijn singeldoosje, Ralf, waaronder Suske de Rat.
0: Die ken ik, ken ik zeker.
1: In zat. Vond ik had een heel knap koppel, die twee. Van de kaptein.
0: Mag ik even het podium pakken?
1: Nou, vooruit dan.
0: En ik krijg van mijn liefstallige vriendin Frederike even de vraag. Aanstaande zondag, even een aanvulling op de agenda. Aanstaande zondag is in de Floralia tuin de Boonta Beach Wereldfestival. Hartstikke leuk. Dan komen er allerlei culturen die in Oosterhout wonen. Komen dan samen. Je kan ontzettend lekker eten. Dus mensen hebben allemaal kraampjes met eten. En het is, als je daarvan houdt, ben je zeker aan het goede adres. Leuke muziek uit alle windstreken. Nog wat educatieve dingetjes.
1: Okay.
0: Dus ga daar zeker kijken.
1: Bij Floralia.
0: Floralia tuin van 12 tot 5. Boonta Beach. Echt,
1: zaterdag of zondag?
0: Zei ik zaterdag?
1: Weet ik niet. Nee,
0: het is zondag.
1: Zondag.
0: Zondag, vaderdag, 21 juni. Van 12 tot 5 in de Floralia tuin. Ga daar eens, ga daar eens kijken.
1: En we moeten ook nog naar Dorst, naar de...
0: En ook als je natuurlijk...
1: En naar de papa's.
0: Ja, het is heel veel. Het is heel veel zondag. Je kan echt kiezen. En ook als je dus het idee hebt van... Ik wil eigenlijk wel eens weten hoe die Frederike eruit ziet. Want het is altijd Frederike en Han. Hè, daar hebben we het ook altijd over. Nou, ga dan eens kijken. Want Frederike staat in het kraampje... Dus ga eens kijken, ga ik hem vragen. Ben jij Frederike van Cake met Ralf? Je weet wel. Nou, en dan weet je over wie ik het heb.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Is Frederike... Frederike is daar wel blij mee, ja.
0: Frederike is daar blij mee.
1: Ja,
0: die is daar heel blij mee.
1: Ja, ja. Ga niet op zoek naar Han, want Han die vindt die aandacht niet leuk. goed.
0: Goed. Ja, we hebben nog wat nummers op de lijst staan. Ik kijk jullie even aan. Voor welke gaan we?
1: Ja, ik ben er, ik ben er even helemaal uit. Want we hadden natuurlijk onze twee rubriekjes achter elkaar.
0: Ik wil eigenlijk Jack van Gelderijk wel niet missen eigenlijk.
1: Nee,
0: is die leuk?
1: Die met Jan Smit, hè?
0: Met Jan Smit.
1: Ja, die vind ik ook
0: Is dat
1: leuk.
0: Mogelijk, Isa, dat jij Wij Zijn in Nederland...
1: Ja, tuurlijk. Dat
0: is
2: staat al klaar.
1: Ja, dat is het een nummertje. Dat is ook geschreven door Jan Smit. Maar dat heeft hij wel opgenomen, ik geloof in 2019 al, met Jan Smit, met André Rieu, met John de Bever.
0: Rest hier weer.
1: En Jack van Gelder. Dus het is wel grappig dat je de commentaar tussendoor van hem...
0: Het is echt een radiocommentaar van Jack.
1: Nou ja.
0: Dat is ongekend, hè?
1: Laten we gewoon geluisteren. Ja. Gaan we het even over hebben hoe het is.

We hebben er even op moeten wachten, maar nu is het zover. Iedereen leeft mee en het zou zomaar eens een historische dag kunnen worden. De spanning neemt toe. Dus nu moet het gebeuren. Nee, er zijn geen excuses meer. Het is nu of nooit. Dit is zo waanzinnig mooi. Dit gaat toch nergens meer over. Wat een gevoel. Ongelooflijk. Dit kan toch niet meer misgaan?

Ja, eigenlijk is iedereen al naar huis, maar de aanval loopt nog voor. Het is John de Bever aan de linkerkant. Dat is altijd gevaarlijk. Dat is zeker gevaarlijk. Die bal komt voor. En dit is Jan Smit. Die kan je niet missen. Die kan je. Hij mist. Hij kan wel lekker zingen.

0: Nou, ik had nooit gedacht dit nog eens te moeten zeggen, maar ik ben blij dat Guus Meeuwis voorbij kwam. Na al dat geweld.
1: Heb je dat nooit zo met Guusje?
0: Nee.
1: Ik ook niet, toch?
0: Nou, wel Brabant natuurlijk echt een Brabantse klassieker is, hè?
1: Ja, dat sowieso.
0: Doet altijd goed.
1: Ja, maar ik ben wel een beetje overgewaardeerde zanger, als ik het eerlijk mag zeggen.
0: Zanger zeker.
1: Sowieso.
0: Zanger zeker, ja, maar achter de schermen echt. Doet die man denk ik wel heel veel mooi aan productie, schrijfwerk, niets. Ja. Nou, maar ja, Katie, sorry om overgewaardeerde zangers. Hoeveel hebben we er al voorbij horen komen vandaag?
1: Nou, vandaag 9 van de 10 denk ik, of niet dan? Ja, het is een ellende. We kijken elkaar ook steeds
0: weer elkaar aan. En het is echt, ja, jullie zien het natuurlijk niet. Maar we zitten echt, dat hebben we nooit aan Katie. Altijd is het van dat Isa zegt, jongens, het is bijna weer voorbij. Daar hebben wij zoiets van nu al. En nu betrappen we onszelf erop dat we naar de klok aan het kijken zijn. Ja. Zo van, hoe lang moeten we nog?
1: Dat hebben we nooit.
0: Het is, ja, goed.
1: Ik denk dat de warmte er ook wel een beetje aan bij speelt. Want, god, ja, dat is ook weer lekker heet.
0: Dat ook,
1: Ja, maar ja, goed, weet je, het is niet anders. Ik heb toch nog gewoon even tussendoor voor de flauwekul wat grappige feitjes nog.
0: Leuk, ja.
1: De snelste rode kaart op een WK.
0: Snelste rode kaart?
2: Volgens mij was dat heel snel.
0: Dat zal binnen de minuut zijn?
2: Dat denk ik ook.
0: Of? Nee, ja.
2: Nee,
0: snelste doelpunt zeker, maar.
2: Je geeft hem zo'n blik.
1: Geef ik een blik?
2: Zo van dat
1: nou,
2: dat...
1: zeg maar. Wat denk je?
0: Dan de tweede minuut.
1: Isa?
2: Anderhalf minuut.
1: 50 seconden.
0: 50 seconden.
1: Ja.
0: Dat is een lekkere entree,
2: Was zeker de bal was afgetrapt. En het was
1: ik weet
2: keer,
1: even niet wie, maar Uruguay. De speler kwam met Uruguay.
0: Oh,
1: en dat was binnen 50
0: Uruguay?
1: Seconden. Dan, nou, kan ja. Het, dan kan het ook makkelijk, hè, toch? Ik bedoel,
0: ja, u mag gaan douchen.
1: Je ja.
0: Al echt. Gewoon aftrap en meteen een lekkere sliding die dan net niet helemaal goed gaat.
1: Ja, en dan paas je hem over en iemand loopt je ondersteboven. Weet ik veel. Het zal toch zoiets moeten zijn, toch? Ja. Als kan het toch haast niet. In de finale van 2010. Nou, natuurlijk de beruchte finale Nederland-Spanje. Daar noemden ze ook wel de slag van Johannesburg. Omdat er ontzettend veel kaarten vielen.
0: Was gênant. Gênante wedstrijd.
1: Gênant veel, hè?
0: Ja, ik herinner me nog een overtreding met name van Nigel de Jong.
1: Ja.
0: Die gewoon echt met een gestrekt been op de borst van... Ik weet even de Spaanse tegenstander niet meer. Dat was echt gênant.
1: Ja.
0: Dat was een keiharde wedstrijd. Ja.
1: Was dat ook die rode kaart die gevallen is? Of weet jij het niet?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nou,
0: Volgens mij niet.
1: Ik weet wel, er zijn toen destijds 1 rode kaart en 14 gele kaarten gevallen.
0: Ja. Nou, wedstrijd. Finales zijn vaak slecht, hè? Finales, dan staat de spanning erop en dan gaat het maar om één ding.
1: Het is toch ook niet te doen? Het lijkt me ook niet te doen, zo'n WK-finale.
0: Ja,
1: als voetballer, hè?
0: Ja, maar die jongens zijn natuurlijk echt wat gewend, hè? Die staan natuurlijk wekelijks de meeste in dat soort grote stadions. Geen WK natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar als jij bij Liverpool speelt, Katie, op Real Madrid, ja, dan ben je echt wel wat gewend in zo'n stadion.
1: Dat is wel gewend, maar een EK of een WK, daar hangt zoveel vanaf. Die ene wedstrijd, hè?
0: Dat klopt.
1: Die alles bepalende...
0: En dat achtervolgt je nog jaren.
1: Oh, man.
0: Bij elk toernooi wordt het weer...
1: Zo'n memorabel feitje. Ja. Dus ja, het lijkt me doodeng, maar... En ik denk dat je dan ook alles op alles zet. Is iets van, ja, weet je, boeien dat ik twee gele kaart, want dan ga ik eruit. He, het liefst zo laat mogelijk. Dus ik kan me voorstellen dat het een heel andere wedstrijd wordt.
0: Ja. Dat is trouwens die finale, dat herinner ik me ook nog wel. Was natuurlijk in Johannesburg.
1: Mm-hmm.
0: Een enorm stadion, meer dan 90.000 mensen. En toen was ook nog, dat was toen heel spannend, van zou Nelson Mandela, die leefde toen nog, zou die erbij zijn? En toen kwam die, oud en broos als hij was, werd hij in een karretje volgens mij over het veld gereden. Ja, dat was natuurlijk echt heel erg bijzonder.
1: Hm.
0: Waardoor je meteen zoiets had van, nou, lekker belangrijk het voetbal. Maar toch, maar die Nelson Mandela, dat is natuurlijk, ja, dat was natuurlijk wel echt indrukwekkend.
1: Ja.
0: Dat
1: ja,
0: moment.
1: Moet je dat dan toch ook weer willen, nee? In zo'n karretje eroverheen gereden.
0: Ja, maar hij was natuurlijk zo het symbool van dat land.
1: Ja.
0: En van de hoop.
1: Nou,
0: en van de verbroedering. Ja, hij kon eigenlijk, niet ontbreken daar.
1: Nee.
0: Dus
1: vooruit dan.
0: Dat was bijzonder.
1: Vooruit.
0: Ja.
2: Ik had trouwens even tussendoor, ik zat te denken van, weet ik misschien nog iets wat ik voorbij ben gekomen op social media of zo van het WK. Nou, ik had dus films voorbij zien komen vanwege de shirt van Nederlands elftal, dat ze zo fel zijn.
1: Ja,
2: dat bij sommige mensen thuis gewoon de tv gewoon helemaal, niet begaf, maar dat het gewoon echt heel raar eruit zag.
1: Oh,
0: pijn
1: echt?
0: Aan je ogen. Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik vind het best... want ik kwam van de week thuis en toen hadden jullie zeiden van...
0: Het is heel fel.
1: Het is best fel. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het wel gaaf. Ik vind het gaaf. Ik vind het,
2: ja.
1: Maar ik hoor het inderdaad van veel mensen. En ik denk als je tv misschien op een bepaalde...
2: Nou ja, zijn er echt mensen die hem op een bepaalde stand moeten zetten, zodat het...
1: God, dat is toch ook waar? Maar dan staat hij waarschijnlijk al heel erg flats.
0: Ja, ik zat te denken, want ik heb die wedstrijd van afgelopen zaterdag bij mijn vader gekeken. En ja. ik herinner me niet dat herinner ik me niet of het nou echt pijn naar je ogen deed. Gisteren zat ik dus, wat ik net zei, een heel klein stukje te kijken van Kroatië tegen Engeland.
1: Ja.
0: En de keeper van Kroatië had een fel roze tenue aan. Nou, ja. Ik zei tegen Frederik, dit echt de neiging om je zonnebril op te zetten. Zo fel op het beeld was dat.
2: Ja.
0: En dus ook de camerastandpunten. Ik weet niet of jij, ik kijk even naar jou, want Isa, jij bent natuurlijk gamer. Maar speel je ook wel eens voetbalspellen, FIFA en zo?
2: Ja, heb ik al eens gespeeld, ja, ja.
0: Er werd een corner genomen en hoe het beeld eruit zag, ik dacht net dat ik naar een computerspelletje aan het kijken was. Zo, ja, het zou vreemd. Kunnen, het zag er bijna uit als een videogame. Maar goed, dat
1: zou, ja, zou goed kunnen. Maar
0: die shirts,
2: het is in ieder geval behoorlijk fel.
0: Het is behoorlijk fel.
1: Ja. En ik vind het wel iets hebben. Ik heb dan wel dan zie ik een ik vind het een prachtig pak zo in het oranje. En dan zitten dan die roze schoenen onder. Die link leg ik dan weer niet.
0: Ja, zwarte voetbalschoenen, daar loopt niemand meer op.
1: Nee, maar dus, dan denk ik, dat ze toch vast wel in het oranje nog kunnen maken, toch? Voor die,
2: ja, maar dat is allemaal in. Sponsor, volgens mij hebben ook heel veel spelers op het WK roze schoenen aan.
1: Ja, heel veel.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Zal iets te maken hebben met een of andere deal of zo, waar ze gewoon natuurlijk geld voor krijgen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ze
1: hebben
0: ook allemaal eigen sponsors,
1: ja.
0: Hè?
1: Nou ja,
0: de ene speelt ook op Nike en de andere weer op Adidas. En ja, goed.
1: Dat is, wel, ja. Ja, maar ja. Ik dacht misschien dan... Hè, nou,
0: maar het ziet er heel vreemd uit, inderdaad.
1: Toch? Stelt er even een mooi schoentje bij of zo. Dus,
0: Katie, waar ik nog benieuwd naar was. Ben jij echt een thuiskijker als het op toernooien aankomt? Of ga je naar de kroeg of naar een groot scherm in de stad?
1: Ik
0: of
1: ben het liefst een thuiskijker. Ik vind het ook nog wel gezellig als er meerdere mensen zijn. In de kroeg vind ik het altijd een beetje lastig. Want ik wil het dan ook wel weer kunnen zien.
0: Ja.
1: Maar als ze winnen, dan is die gezelligheid daarna weer zo ontzettend leuk. Dus ja, ik stel het wel een beetje in een dubio.
0: Tot één groot volksfeest, jij? Hè? In mijn jonge jaren ging ik graag naar het centrum. Ja? Gewoon in een kroegje kijken. Ja? De laatste tijd, echt wel het meeste thuis.
1: Ja,
0: of soms dat mensen dan komen of dat wij naar de andere mensen gaan.
1: Precies.
0: Maar niet echt meer op een groot scherm of... Nee,
1: ik wil het wel leuk om heel graag zien, hoor. Ja, als we dit jaar ver komen, Ralf, dan staan wij ergens in de stad, ergens op een groot scherm, de finale te bekijken.
0: Ja, zo, de finale, zo. Je hebt er vertrouwen in.
1: Positive thinking, hè?
0: Ja.
1: Ja, zeker. En het is wel het grootste WK aller tijden qua deelnemende teams.
0: Ja, oh ja, ik mocht nog een ergernis indienen. Oh nee, die had ik al gehad.
1: Oh.
0: 48 landen. Katie?
1: Ja?
0: Ik vind het bijna meer een competitie dan nog een toernooi.
1: Mm-hmm.
0: Dat is natuurlijk ook een...
1: Want ja, het waren er inderdaad 32.
0: 104 wedstrijden. Het is natuurlijk een strategie van de FIFA. Voetbal moet overal worden uitgerold. En dat is allemaal helemaal prima. Maar ja, goed.
1: Je vindt het te veel.
0: Ja, de UEFA-baas heeft ook al een sneer uitgedeeld naar Infantino. De FIFA-baas, want het zijn geen vriendjes. En die zei van, ja, we zitten naar te kijken. Allemaal oninteressante wedstrijden, et cetera, et cetera. En er waren natuurlijk verschillende kleine landen. Daar was er in het verkeerde keelgat geschoten. Want die zeiden van, ja, het feit dat Curaçao erbij is. Of Panama.
1: Mm-hmm.
0: Is voor die landen wel heel belangrijk. En voor de mensen ook. Ja, dan kunnen die dat feest ook een keer meevieren. Ja, goed. Ja, je kan ervan vinden wat je van wil. Ik vind 48 landen. Ik zet niet mijn wekker voor Panama tegen Oezbekistan, maar...
1: Ik heb zoiets van, joh, kijk gewoon wie je kijken wil.
0: Nou ja, en, dat is ook zo.
1: Toch, en verder zitten voor de andere landen toch weinig nadelen aan als er zoveel landen meedoen.
0: Is ook zo. Je hebt alleen weer
1: en als je de beste wil zijn, moet je van iedereen de beste zijn. Dus is het niet van twee.
0: Dat is een mooie.
1: Toch?
0: Ja, als je kampioen wil worden, dan moet je van iedereen kunnen winnen.
1: Niet van 32, maar dan ook van 48, toch? Precies. Dan moeten er 47 achter je blijven.
0: Ja. En je hoeft ook altijd maar één doelpunt meer te maken dan de tegenstander. Als jij de bal hebt, kan de tegenstander niet scoren. Meer. Ja, de bal is rond. Is allemaal hartstikke logisch. Maar nee, wat was het ook alweer? Ook een leuke. Uit de mond van professor Cruijff. Voetbal is eigenlijk heel simpel. Maar het moeilijkste is om simpel te voetballen.
1: Zo.
0: Denk daar maar eens over na.
1: Ja, geldt dat niet voor alles wat je nou zegt?
0: Ja.
1: Niet alleen voor voetbal volgens mij.
0: Nee.
1: Nee, precies. Ik denk dat wij nog wel een nummertje kunnen doen, of niet, Isa?
0: Oh, daar was ik al bang voor.
1: Eentje. Ik zie haar met één vingers kunnen omhoog zie ik ons ietsje zitten.
0: Welke gaat dat worden, Katie? Nou, welke gaan we draaien?
1: Laten we gewoon de Dikdakkers doen dan. Kan mij eens schelen. Ik vind het er gewoon sowieso wel. Hoe kom je aan de naam? De Dikdakkers.
2: Sorry, schat. Dat vind ik wel echt heftig, hoor.
0: Ik denk dat Isa hier een veto uitspreekt. Dat Isa die weigert dit nummer in te starten.
2: Nee, dat doe ik al. Maar ik zeg er wel bij dat ik het heftig vind.
1: Ja? Maar dat is toch een beetje van I like to be in America?
2: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Ja, nou, dat is goed.
0: Nou, nou, laten we die dan...
1: Nou ja, weet je, sowieso al, hoe, je noemt jezelf de dikdakkers. Hoe kom je erop?
0: Hè? Ik denk dat het dakdekkers waren vroeger.
1: Nou, daar had ik ook iets mee in gedachten. Maar goed, dat vind ik al heel grappig.
0: De gebroederscode werkt ook in de bouw, heb ik gelezen.
1: Ja, nou, dan komt er ook nog eens bij dat het liedje gebaseerd is op I Like To Be In America van de West Side Story musical. Ja,
0: dan moet het helemaal goed komen.
1: Grappig. En hun zijn de zangers van Cowboys en Indianen en het Vliegenlied.
0: Nou, dan vind ik, heb je je sporen verdiend.
1: Dan heb je je sporen verdiend en dan verdien je het om hier op Rozo Radio gedraaid te worden.
0: Ja.

0: Nou, lieve luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze heerlijke oranje uitzending bij Kate met Ralf. We werden ondergedompeld in alles wat met het WK te maken heeft. Leeuwen, rood, wit, blauw en zelfs onze bondscoach was in de uitzending. Toch een bijzonder fenomeen, hè, dat WK. Straten die kleuren oranje, de gekste outfits worden uit de kast getrokken. En bijna ieder bedrijf heeft een voetbalpool. En miljoenen Nederlanders die denken ineens bondscoach te zijn. Het levert in ieder geval weer mooie verhalen op. Wedstrijdanalyses, onvergetelijke doelpunten en legendarische wedstrijden. En natuurlijk weer heel even de hoop dat het misschien, heel misschien, ons jaar wordt. Lieve luisteraars, geniet van het WK de komende weken, want winnen is mooi, maar de beleving vaak nog mooier. Je kunt ons volgen op social media, op Instagram, Facebook onder Kate met Ralf. Natuurlijk worden wij morgenavond hier op Rozen Radio weer herhaald tussen 8 en 10 uur 's avonds. En zondag bij de OBRTS, zondagmiddag tussen 2 en 4. Rest ons nog jullie een heel fijne dag toe te wensen. Drink veel, want het is ontzettend warm. En dan heel graag tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Fijne wedstrijd en tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond.
1: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

licht van haar iPhone leek ze op een schilderij. Van een Italiaanse schilder uit 1500 volgens mij. Ze kijkt mij aan en lacht wat, geen idee waarom. Ze rilt, ik pak een

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus, tram en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht.
1: In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer tenslotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws. Uur na uur.